pyramid. All seeing eye on a dollar bill.

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zing je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee je, ik spel je en ik blader je, ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou iets mogen vragen?

0: Het is nu 6:00.
1: Jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna 800 miljoen euro aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie de rekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
4: Het gaat om 500 miljoen euro voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en 268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten,
3: terwijl de staat juist de kosten wil verhalen op de NAM. Eigenaar Jaap ten Hoor van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Daarmee komt de sloop van de bouwval aan de Friese Straatweg een stapje dichterbij. Ten Hoor wil er een appartementencomplex bouwen. En de tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Normaal wordt pas in augustus geoogst, maar op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. De kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, zegt akkerbouwer Frank Kremer uit Finsterwolde.
5: Ik ben al tevreden, ja, zeker met deze weeromstandigheden qua oogsten ook. Daar hebben we wel eens minder met, Max.
3: Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, de tijd gaat snel. De week zit er bijna op, de maand juli zit er bijna op en de ochtendploeg is zojuist begonnen. Welkom

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag 31 juli, laatste dag van de maand juli alweer. Tijd gaat zo snel. Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er komt wat regen aan vandaag, een paar buien, maar we gaan ook de zon weer zien, zegt Harma. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 20 tot 23 graden. Je merkt het gisteren al een heel klein beetje. Ergens in de loop van de middag zakte de temperatuur ineens wat in. Hebben jullie nog regen gehad?
2: Nee.
1: Heel klein beetje, volgens mij.
0: Ging vanavond er werd toch wat regen nog.
2: Ging net langs ons voorbij.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, ten zuiden van ons zag ik wel dat het regende. Het
0: was wel goed voor de temperaturen, duidelijk. Want vannacht was het prima te doen, de temperatuur ook voor te slapen.
1: Ja, ik krijg het bij mij in huis niet kouder.
0: Nee?
1: Het was vanochtend 26 graden toen ik wakker werd.
0: Alles tegen elkaar openzetten wil niet.
1: Alles zijn twee kippenraampjes.
0: Oh, heb je hem echt waar?
1: Ja, ik dacht, ik ga mijn huisbaas even een mailtje sturen. Want
0: ja.
1: Ik wil frisse lucht in huis.
0: Twee van die. Oh nee, dat is ook niet veel inderdaad.
1: Nee,
0: dat krijg je er ook niet uit, man.
1: Nee.
0: En in de winter waarschijnlijk lekt er aan alle kanten, dan heb je het koud of niet.
1: Dat valt gelukkig mee.
0: Nog even terugkomen op een lopend vuur van eerder deze week. Dat ging over de lichtbedjes. Het handdoek leggen, niemand zeggen.
2: Ja.
0: Gisteren kwam er nog een mooi bericht. Ik weet niet of je het gelezen hebt, in de Telegraaf stond dat. Dat gebeurde op Mallorca. Daar was een Britse toerist, die was er ook helemaal klaar mee. Die had dik naar radio nooit geluisterd. En die zag ook weer dat er heel veel lichtbedden vol met handdoeken lagen. En die ging maar eens even kijken wie nou de veelplegers waren die echt urenlang een plekje claimden. En daar heeft hij wat jeukpoeder opgelegd.
2: Ja.
0: En vervolgens de handdoeken, gefilmd wat ze deden met de handdoeken. Nou, was iemand inderdaad die begon ontzettend te krabben. En die sprong toen uiteindelijk in het water om dat kwijt te raken. En pakte toen de bewuste handdoek weer om zich af te drogen. En nou, toen had je hetzelfde effect. Ik weet niet of dit de beste oplossing is, maar ik vond het wel grappig.
2: Ja, ik moest ook wel lachen toen ik het bericht las.
0: Goed, dan gaat die man uiteindelijk weg van die stoel. Dan ga jij er liggen. En dan heb je uiteindelijk ook nog last van de jeukpoeder.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Gaat natuurlijk overal zitten. Ja. En dit bericht kwam vanochtend binnen van de NOS. En dat zou je maar hebben. En bedoel, wij hebben hier de geur van de suikerfabriek bij Groningen natuurlijk. En de een vindt dat lekker, de ander niet. Maar het is een bekende geur, maar het overheerst ook niet super. Nou, in Canada heb je een heel klein dorpje, St. Mary's. Daar stond ooit een visfabriek. Maar 20 jaar geleden stopten ze ermee. Maar er bleven nog wel 110 tanks staan. Elk met een inhoud van 11.000 liter gefermenteerde vis. Saus. En dat bleef fermenteren. De bacteriën deden hun werk. En zo'n 20 jaar lang hebben ze daar de geur van rotte vis gehad in dat stadje. De burgemeester omschreef het als de ergste rotte visgeur die je ooit hebt geroken. En dan 100 keer erger.
1: Oh, wat
0: daar
1: erg.
0: Er is nu een oplossing voor. Dat kost dan een miljoen. Maar ze gaan het allemaal verwijderen. En dat dorpje wordt nu verwijderd van die geur.
2: Oh,
0: ongelooflijk.
1: Geen
0: ben je eraan gewend natuurlijk.
1: Ja, maar goed, als je naar je werk rijdt en dan weer terugkomt.
0: Ja. Oh.
2: Ja.
0: Dat wil je verhuizen, toch?
1: Nou, dat lijkt mij ook.
0: En vandaag, in het jaar 2006, was de start van de eerste editie van Rondje Noord. Bij ons op RTV Noord hebben we Rondje Zummer natuurlijk achter de rug. Destijds hadden we Rondje Noord met Rolf Schreuder en Jodie Brouwer voor de techniek. Met Okkie Smit en Janine Abbring, die we nu kennen natuurlijk van Zomergasten bijvoorbeeld. En daar bleven ze zelfs bij overnachten. Even luisteren hoor. Ik heb het geluid nu weer kwijt. Oh, wacht.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Nou, zo zwaar is hij nou ook weer niet hoor.
4: Oh, we zijn achterover. Heel zwaar.
3: De laatste week Rondje Noord. En deze week strijden wij voor Handicap in Appingedam. Een organisatie die vakanties regelt voor kinderen met een handicap. We zamelen geld in voor het goede doel. Reizen door de hele provincie. En vandaag is het eindpunt. Rappapa.
0: Nee,
3: dat weten we nog niet. Je gaat
0: de
3: envelop openmaken.
0: Nou, zo ging dat dan bij Rondje Noord. Het was ontzettend populair. Eindigde in het Stadspark, waar een groot festival werd gehouden met heel veel artiesten. Dat was dus
1: ontzettend
0: populair. Ja, heel leuk. Nou, over het Stadspark gesproken, er staat nu een enorme bioscoop. Daar gaan we het later vanochtend ook over hebben. Maar zometeen eerst een vroege vogel.

0: Mr. Know-it-all. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Dakdekker Hans Stop, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: En alvast gefeliciteerd.
3: Jongen. Ja, dank je. Ja, ja, dat gaat ook maar aan de...
0: Morgen sta je 46 jaar op het dak.
3: Ja, 46 jaar.
0: Man.
3: Dus, ja, jongen, dat is een heel leven.
0: Ja.
3: Dat is echt een heel leven. Maar jongen, dit is echt... Dat is eten en drinken voor mij.
0: Maar weet je de eerste keer nog?
3: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was op de melkfabriek in Bedum. Ja, dat weet ik nog als geen ander. En ik weet nog precies hoe die dag ging. Ik werd opgehaald door Bouke Tjel. Dat was toen een voorman, dakdekker. Toen nog bij toenmalige Smit en Hollander. Samen met Piet Kors. En die kwamen in een, dat vergeet je ook nooit weer... in een grote Opel Commodore kwam die mij ophalen... En toen gingen we naar het werk toe. Nou, dan kreeg je nog een echt zo'n ouderwetse plunjezak met gereedschap erin. Nou, dan moest je dan het dak op. Ja, dat weet ik nog als de dag van gisteren.
0: Ja. En dacht je toen van, dit is mijn leven, dit vind ik mooi?
3: Nou, wat ik heel mooi vond... ik had een leermeester, Bouke Tjel. En die kwam van het woonwagenkamp. En die man die was zo allerduvelst handig... Die heeft me dat hele vak geleerd. Het werd een beetje mijn tweede vader. En die man, jongen, daar kon ik met lezen en lezen en schrijven. Die man die was zo goed in zijn werk. En dat was zo'n taaie donder. Het was een keiharde werker. Jongen, die heeft me alles geleerd.
0: Ja.
3: En ja, eigenlijk rolde ik erin. Ja, en ik ben die man ook nooit weer vergeten. Ik ben hem nog eeuwig dankbaar. En het mooie is, hij belde mij dit jaar op. Hij zei, Hans, ik heb lekkage in mijn woonwagen. Ik zei, Bouke, jongen, ik kom er onmiddellijk aan. Ik heb het gerepareerd.
0: Ja.
3: Ja, en ik zei, jongen, dit jaar krijg je een helemaal nieuw dak. Dan maak ik een helemaal nieuw dak voor jou. Ja,
0: mooi.
3: Gewoon, de man die heeft je alles geleerd.
0: Ja, en dat is mooi dat je dat dan kunt doen. Het is nu, we zitten in de bouwvak, hè, maar jullie werken gewoon door?
3: Ja, wij werken gewoon door. Maar ik bedoel, jij werkt ook gewoon door in de bouwvak. Want jij hebt ook al vakantie gehad.
0: Ja.
3: En ik heb ook al vakantie gehad. En mijn zoon ook al. Dus wij werken... Dit is de beste en de mooiste periode. Want het is goed weer, het is droog weer. Tuurlijk is het wel eens een keer een beetje warm. Maar al dat geschant erover te warm, jongen, dat kennen we helemaal niet. Wij werken gewoon rustig door. Ja, en wij vinden het ook leuk. Het is rustig bij de weg. Dus je kunt overal snel naartoe.
0: Ja, dat scheelt.
3: Nee, dit is eigenlijk de beste periode. Ik snap ook niet... dat een bouwbedrijf in de zomer dichtgaat. De langste lichte uren, de meeste droge uren. Je kunt gewoon doorwerken. Kijk, en als je kinderen niet meer naar school gaan... of die zijn het huis uit... jong, waarom zij dan niet gewoon doorwerken?
0: Ja. Wij
3: gaan...
0: En waar ga je vandaag naartoe?
3: Vandaag gaan we eerst naar Noord-Horn, dan naar Zuid-Laren. Het is een beetje een keuteldagje voor ons. Want we moeten allerlei kleine klusjes even doen. En dan maandag ga ik naar dat o zo mooie Oldehoven. En dat is ook mooi voor Ol Edwin.
0: Nou, want die meneer, die luistert, hoor.
3: Ja, die luistert altijd naar dit programma.
0: Oh.
3: En daardoor hebben wij die klus gekregen.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, serieus. Hij zei, ik luister daar altijd met een bewondering nog. Hij zei, want jij zei, ik ga vandaag naar dat o zo mooie Oldehoven. Nou, morgen gaan we erin.
0: Nou, wat mooi, man. Graag gedaan, zullen we zeggen dan, hè?
3: Ja, ja. Nee, jongen, dat is hartstikke mooi. Dit is een mooi programma.
0: Nou, na dit compliment gaan we blozen hier en stoppen we ermee. Ik wens je een mooie dag vandaag, Hans.
3: Hey, jullie ook, hè?
0: Tot aan de mol, hè?
3: Tot zo.
0: Jo, mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: sluit me in je armen. Je hoorde Zoe Levi, 7:05. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Want er is nog heel veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen, melden Spaanse media. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken, zwemmend per boot of door over hekken heen te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo proberen de Europese Unie binnen te komen. De intocht van mensen is voorlopig nog niet ten einde. Onderweg lopen nog duizenden mensen, zo ziet een NOS-cameraploeg ter plaatse. Het gaat vooral om kinderen en jongeren uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. Dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
2: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
3: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
2: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Twente verloor van het Hongaarse Ferencváros, ondanks een mooie kopbal van Fennegore Vesselink, die de 2-2 maakte.
4: Kopbal! Zit erin! En dan heeft ook Fennegore Vesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Fennegore Vesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
0: Ja, het is niet genoeg. 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Daarin speelde Ajax overigens, won overigens met 4-1 van het Servische Vojvodina. En ook Ajax gaat door naar de volgende ronde in de Conference League. Rob, zometeen het nieuws uit Groningen. Wat zit daarin?
5: Ja, dan heb ik goed nieuws voor de mensen die naast de Euroborg in Groningen wonen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: carrière begon al vroeg toen ze nog jong was. Deze Vanessa Paradis zong Be My Baby. 6:01. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna 800 miljoen euro aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie de miljoenenrekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
2: Het gaat om 500 miljoen euro voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en 268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is al eens gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoor van de gemeente Groningen een vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoor weigerde om het hele onderzoek opnieuw te doen, zoals de provincie eiste, maar legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het onderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan, anders moet de projectontwikkelaar nog een jaar wachten. Ten Hoor wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen. Dat heeft de rechtbank in Overijssel bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, weet verslaggever Wouter Holsappel.
3: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen, maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
1: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf 50.000 euro per week kosten. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 500.000 euro. De tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. Normaal wordt pas in augustus geoogst. De kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, vertelt akkerbouwer Frank Kremer uit Finsterwolde.
4: Dat kwam ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar is nooit verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
1: En een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N991 in Farmsum. Het busje waarin de bestuurder reed kwam in een hecht tot stilstand, waardoor het voertuig van de weg raakte, is niet bekend. De bestuurder bleef ongedeerd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren met de stelling liever schakelen dan een automaat. En daarna schakelen we door naar Harma voor het weer, voor vandaag en het komend weekend.
6: Goedemorgen.

0: Thunder en Master Blaster. Lopend vuur ging gisteren over rijden in je auto, want steeds meer auto's in ons land hebben een automaat. Dat is een verdubbeling zelfs, vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Ongeveer de helft van de auto's is een automaat. Heeft ook te maken met de opmars van elektrische en hybride auto's. En zelfs rijscholen geven speciale lessen daarvoor. Mocht je wel je rijbewijs halen door af te rijden met een automaat, mag je niet in een geschakelde auto rijden. Liever schakelen dan een automaat? Nou, dat levert een hoop reacties op, Daphne. Laten we een greep doen.
1: Inderdaad. Sophia die zegt, oh, geef mij maar schakelen. Ik kan er niet aan wennen dat voertuigen dat zelf doen. Dat zelf schakelen.
0: Ja, als je er helemaal aan gewend bent.
1: Ja, precies. Dan vinden heel veel mensen het dus wel relaxed. Dat zegt Minke bijvoorbeeld ook. Elektrisch, dus een automaat. Zo relaxed rijden. En Jannie die vraagt zich af, ja, hoe vaak schakel je nou eigenlijk? Vooral op de snelweg. Maar ja, bij rotondes en stadsverkeer, waarbij je dus wel vaker moet schakelen, dan is het lekker. Dan is het relaxed. Ideaal noemt ze het.
0: Het schakelen is bij mij, en jullie waarschijnlijk ook, een automatisme. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe vaak ik schakel.
1: Nee.
0: Voor mij schakel je best heel vaak.
2: Ja, volgens mij ook.
1: Ja.
2: En wat ik echt heel vervelend vind, is als je in de file belandt op de snelweg.
1: Ja,
2: dan moet je ook voortdurend.
0: Maar is het dan met automaat makkelijker rijden in de file?
1: Ja,
2: ik eigenlijk niet, denk het wel, hè?
1: Ja, ik heb dat in de auto's van mijn ouders wel gehad, inderdaad. Vooral in Duitsland.
0: Ja.
1: Onderweg naar Oostenrijk. Dan is het heel lekker om niet zo vaak te hoeven schakelen.
0: Ja, alle bouwstelles.
1: Ja, precies.
0: Daar houden ze van, hè, in Duitsland, bouwstelles.
1: Ja, oh, ongelooflijk.
2: Lekker lang. Kilometers lang.
1: Ja. Nou, en Anton, die reed altijd in een Chrysler Voyager.
0: Chrysler.
1: En dat is Chrysler. Dat is een automaat. En nu heeft hij een Chinese auto, dat is ook weer een automaat. Denk maar eens aan file rijden, zegt hij ook.
0: Ja, okay, ja.
1: Heerlijk met een automaat. En hij doet het al 30 jaar.
0: Liever schakelen dan een automaat. Ons lopend vuur gisteren met al die reacties die bij ons binnenkwamen. Nou, toch wel opvallend hoor. 39% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: liever schakelen dan een automaat.

0: plaat werd twee keer een hit in 77. Leo Sayer, Thunder in My Heart. En bijna 30 jaar later, dankzij de Amerikaanse producer Mac en een remix ervan, opnieuw een hit, Thunder in My Heart. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, over Thunder gesproken, dat moeten we vandaag niet helemaal uitsluiten, hè?
1: Klopt, ja. Het is dat de verdoof van nu het westen en noordwesten komt een buitenlijn over. Die valt deels uit een ander. Maar aan de andere kant zit er wel activiteit genoeg in dat het ook onweer op kan leven. En dat zal van over een uur of 10 van nu het noordwesten, dus het Lauwersmeergebied, inkomen. En dat trekt in een zuidoostelijke richting de provincie over. Het is er op dit moment ook een beetje wat bewolkt. In de stad ook 16,5 graden. Gisteren werd nog weer een tropische dag met 30,5 groot en de barometerstand doet zo'n 16 millibar. Visvliet, bewolken wat muidenrood, 15,5 groot. Gisteren werd 27,5 groot. Er staat een zwakke oostenkwind. De hele julimond heeft maar 18,5 millimeter opleverd. Dus weer kurkdreug en ook in roodschaal bewolkt. En die zich op dit moment 8 kilometer zicht met 15,5 groot. Gisteren met 9 uur de zonderbier werd 29 groot. En het bleef doordreug en er is 4,5 millimeter verdampt. Ja, dat was gisteren wel een mooie situatie. Want ja, gisteren kwam inderdaad die buitenlijn, die schampte onze provincie. En ik reed richting stad. Nou, in vanoverig Westerbrouck, in de oostkant van de stad, was de Oreschier dreug. En alles dood ten oosten van. Ja, door regende het inderdaad een beetje. Nou, het zet hier een dikke halve millimeter op leven. Maar ja, het zegt toch wel iets over de activiteit van de buiten. Nou, vandaag zitten we een beetje hetzelfde verhaal. Wat er, alleen dat krijgt iedereen misschien wel iets. Van nu het noordwesten in de loop van de een buitenlijn die overtrekt, mogelijk met onweer. En in de loop van de dag komt de zonder weer bij. De wind zwakt tot motig uit zuidwest, loten noordoost brengt 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht opklaren zijn miskansen. 10 tot 14 graden als minimum in Muiden, flink wat zon. In de loop van de dag wat stolbewolking. En de temperatuur in 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Voel je je een beetje veilig op straat? Bij die vraag ging Ronald Niemeyer de straat op. De antwoorden hoor je zo.

0: Young en Redaby. We spraken deze week over de Westerhaven in de stad, hier in de ochtendploeg. Daar waar het niet altijd veilig is op straat, door junks en door dealers. Hoe is het eigenlijk met jouw veiligheidsgevoel op straat in onze provincie? Met die vraag ging Ronald Niemeyer in Leek de straat op.
1: Voel jij je veilig op straat?
2: Ja, redelijk. Jawel.
3: Eigenlijk niet. Al die jonge lui met de e-bikes, die racen maar deur, man. En daar ben ik wel een beetje bang voor.
1: Van joejoe veilig op straat?
3: Jawel. Jawel, waarom niet?
1: Op elke plek? Of zijn er ook plekken dat je denkt van nou...
2: Nou ja, ik ga naar elke plek wel gewoon normaal toe. En ik heb eigenlijk nooit echt dat ik zeg van dat ik daar... zeg van ik voel me hier onveilig of zo.
1: Noem eens een keer een situatie dat je denkt van ik loop mijn blokje om of zo?
4: Soms. Bij de kerk, zeg maar.
1: Bij de kerk?
4: Yes.
1: Dat is dan een plekje?
4: Ja.
1: En wat voor plekje kan dat zijn?
4: Rondhoudplekje.
1: Is dat een beetje intimiderend, zoiets?
4: Soms.
1: Even die clubjes of van die snelle fietsjes?
3: Ja, ja man. Ja. Het zijn nogal wat, hoor.
1: Ja. Ja. Ben je dan bang dat je een ongeluk kreeg? Of ben je bang dat er wat anders gebeurt?
3: Nou, je weet nooit wat er kan gebeuren.
1: Er zijn mensen die vinden het ook wel eens onveilig, met name 's avonds. Dat ze denken van, ik blijf wel binnen.
5: Ik ga 's avonds niet echt uit. Waar zou ik heen moeten? Dus daar heb ik geen zin in.
3: Ja, want soms zie je het om je heen. Wel eens dat je nou, komt dit wel goed.
1: Dus dan loop je er met een boog omheen?
4: Ja.
1: Maar loop je er langs of loop je er om touw?
3: Nou ja, ik loop er niet tegen, ik loop er wel langs.
5: 's Avonds ben ik lekker thuis.
1: Ja.
5: Ja, ja.
1: Ook omdat u misschien zoiets heeft van, nou, ik voel me er niet helemaal prettig bij.
5: Nee, dat totaal niet. Nee. De meeste mensen zijn allemaal wel goed te vertrouwen.
1: Belief je dan dus soms ook luiver en nieuws?
3: Eigenlijk wel.
5: In de stad is het natuurlijk wel even wat extremer. Maar ja, ik weet het niet. Nee. Volgens mij valt het een beetje mee.
2: De laatste tijd sta ik daar heel stevig in. En ja, ga daar boven staan. En ja, ik heb daar wel een veilig vertrouwen in, ja.
1: Jij staat je mannetje wel?
2: Ja.
1: Als vrouw.
2: Ja.

Sting en Englishman in New York in de ochtendploeg. Met zometeen na 7 uur een bijzonder dier op bezoek. In Enschede, we spraken eerder deze week over een boa die door Hogeveen gleed. Nou, een inwoner van Enschede kwam een ander dier tegen die je liever toch niet tegen wil komen. Welk dier? Vertel het je straks na 7 uur in de ochtendploeg. Nu Cameron Withcombe en King.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Zijn correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Eigenaar Jaap ten Hoor van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Het oude onderzoek was verlopen, maar ten Hoor zette de hakken in het zand toen de provincie eiste dat hij het hele onderzoek opnieuw zou uitvoeren. De projectontwikkelaar geeft zijn weigering nu op omdat hij geen verdere vertraging wil bij de bouw van een appartementencomplex. De provincie mag afvalverwerker Prezero in Groningen een boete van 50.000 euro per week opleggen, heeft de rechter bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, zegt verslaggever Wouter Hosappel.
7: Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen, maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
6: En de tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, zegt akkerbouwer Frank Kramer.
8: Dat kwam ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar de nijf verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
6: Meer nieuws om 7:30.
9: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Boske Meubelen in Siddeburen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, op de laatste dag van jullie nog even inklokken. Met zometeen je gewicht in chocolade als prijs. Wie dat won, hoor je zo. Na Soul to

0: to Soul en Back to Life in de ochtendploeg op deze vrijdag. Een dag waarop we buien kunnen verwachten. Zo ergens in de loop van de ochtend komt er een buienlijntje over zich aan, maar daar kan ook wat onweer bij zitten. Daarna wordt het wel weer droog. Gaan we de zon ook nog zien. En vandaag niet koud hoor. 20 tot 24 graden. Zeg, gisteren was het uiteindelijk wel lekker. Toen de temperatuur ineens wat zakte, toen werd het toch wel aangenaam in de avond. Daarvoor was het best nog zwaai.
1: Ja, heel lang ook inderdaad. Ja.
0: Het blijft wel zomers de komende dagen. Nou, kwart voor acht horen we Harma uitgebreid over het weer. Je ziet het wel eens, hè. En, iemand gaat met pensioen en er wordt er iets leuks gedaan. Hè. Gisteren nog een mooi verhaal bij ons op TV Noord. Voor de man die al 46 jaar koffie schenkt op de boot naar Schiermonnikoog. Hij mag de veger meenemen, hè? De blauwe veger. Die altijd gebruikt. Je ziet het ook wel als dat er iemand, een buschauffeur, die doet er nog even een rondje door zijn eigen wijk of zo. Je hebt ook wel mensen die afscheid nemen en pensioen gaan, die dan op eigen initiatief wat doen. En dat pakt niet altijd goed uit. En zo waren de twee piloten van Iceland Air. Eentje ging met pensioen en toen dacht ze, weet je wat, we gaan met de Boeing 757 van Frankfurt naar Reykjavik nog even bij het eiland langs, bij mijn geboortedorp. En toen gingen ze op zo'n 100 meter hoogte over dat eiland.
2: Okay. De ramen trilden in de huizen.
0: Ja, hartstikke leuk voor hem en voor de inwoners van het dorp. Even een rondje langs het dorp. Nou ja, dat heeft wel een enorme staart gekregen, want zijn vliegbuffet is ingetrokken. Dan ging hij toch met pensioen, zou je kunnen zeggen. Maar de co-piloot mag ook een jaar niet vliegen. Ook het vliegbuffet ingenomen. En als de zaak ook nog eens overgedragen aan de politie om te kijken of ze vervolgd kunnen worden. Het leek een leuke actie, het pakte net iets minder leuk uit. Zeker met een Boeing en al die passagiers daar. Voor 7 uur zei ik al, we hadden eerder deze week het verhaal in Hoogeveen, waar een boa constrictor rondgleed. Van 2,5 meter geloof ik. Hè. Daar was een hoeslaken nodig om die te vangen. In Enschede was een mevrouw, die liep gezellig door de tuin en deed ineens geen stap verder. Die zag namelijk een bruine vogelspin met een grootte van 20 centimeter.
1: Oeh, 20.
0: Ja, dat is best veel. Nou, gouden dierenambulance gebeld. Die is langsgekomen en heeft een diertje opgehaald. Met een deksel, op de bak en zo het beestje ingenomen. We hebben eigenlijk gezegd, nou, zo'n vogelspin moet je toch wel een beetje uitkijken. Want een prik van een vogelspin, of een beet zal er wel zijn, hè, dat je vergelijkbaar met de prik van een wesp.
2: Oh.
0: En dat wil je ook niet.
1: Nee, dat is niet lekker.
0: Hij is waarschijnlijk ergens ontsnapt, want deze dieren komen niet voor in de natuur, zo meldt de dierenambulance. Zometeen ga ik vertellen wat Bauke Mollema heeft gewonnen, terwijl hij de wielerronde van Kaam reed. En een bijzondere prijs, daar kom ik zo even op terug. En we moeten Kaam zeggen, we hebben uitgezocht. Hè. We schrijven Gaam met CH, maar dat spreek je als K. Kaam. Mm. Ja. Net als Gorkum. Waar je Gorinchem schrijft.
2: Ja, Oosterwijk, waar je Oosterwijk schrijft.
0: Allemaal niet begrepen, dit. Goed. Bijzondere prijzen voor sporters. Nou, zo won Wout van Aert bij een wielerwedstrijd in 2016 een kalfje. En dat is helemaal geen gekke prijs in de wielerwereld of in de sportwereld. Want skielegende Lindsey Vonn, en dat is allemaal opgetekend door het AD die het allemaal verzameld hebben. Lindsey Vonn won een koe in Val d'Isère in 2005. En Roger Federer won twee keer een koe. Juliette en Desiree heeft zijn namen gegeven, terwijl hij de Swiss Open won. Een racecoureur, Joey Logano, won bij de NASCAR New Hampshire een levende kreeft. Ook een bijzondere prijs. Ella van Dijk, de wielrenster die we nog veel hebben gezien, ook bij de Tour de France afgelopen editie als amateuriste, die won bij de Friesland Tour een pakket met seksspeeltjes. Geleverd door de sponsor. Nou, dan weten we welke dat is.
2: Oh, ja.
0: Dan worden er ook allerlei etenswaren uitgedeeld. Mark Cavendish, de wielrenner, won enorm veel bananen. Die kon hij in een jaar niet opeten ongeveer. En Jan de Boer, die kennen we nog. Doelman bij FC Groningen. Een paar jaar op de bank gezeten bij FC Groningen als tweede, derde doelman.
2: Ja.
0: Die is nu bij de Noorse club Brine FK. En daar kreeg hij als man of the match 120 eieren. Oh, en iedere week hebben ze daar andere prijzen voor de man of the match. Een prei, bakken met rapen, 500 kilo wortelen, een zak brandhout. Dan heb je niet heel goed gespeeld, denk ik. Flessen melk, aardbeien, lammetjes, wel leuk als man of the match.
2: Ja.
0: En 120 eieren. Dan je daar allemaal
2: geen Noorse zalm?
0: Nee, dat had nog wel gekund. Nou, we kunnen even bellen met Brine FK. Oh,
2: nou, dat is ook een leuke prijs.
0: Zeker is dat een leuke prijs. Ja, en dan Bauke Mollema, die werd winnaar van de tussensprints bij de Ronde van Kamer. Zitten midden in die kermiskoers allemaal. En wat kreeg hij daar? Hij kreeg zijn gewicht in chocola. Nou, mochten wij dat willen, dan is er een aanhanger nodig, zullen we maar zeggen. Maar Bauke Mollema, die krijgt... jij niet, Daphne.
1: Yes, dank je.
0: Ik wel, zeg ik dan maar. Bauke Mollema, hij zei in het Dagblad van het Noorden overigens... dat hij inmiddels 70 kilo werkt, maar hij krijgt 64 kilo aan chocola. Nou, wat moet je daarmee? Ik denk dat de voedselbank misschien blij zal zijn. Of zo. Moet je met 64 kilo chocola?
1: Ja, nou, en met deze warme temperaturen.
0: Ja, dat is zo weg.
1: Ja, dat kan je niet allemaal in je koelkast leggen.
0: Nee. Hij vertelt overigens in de krant dat hij ook wel eens dikke kaas heeft gewonnen. Zalm in Noorwegen. Kijk eens, zalm. Ja. Of voedselpakketten bij Italiaanse koersen met heel veel worst. En hij heeft wel een advies, zo vertelt hij in het Dagblad, voor de Gouden Pijl in Emmen. Een advies op verzoek overigens nagevraagd. Hij zegt ja, nou ja. Als ze iets bijzonders willen bedenken in Emmen, komen de zondag de Gouden Pijl. Wat dacht je van 70 kilo droge worst?
2: Oh ja. Ja. Nou ja.
1: Nou.
2: 70 kilo goud.
0: Oh. Dat is een betere prijs.
3: Nee, het is

0: in Groningen. Is ook schitterend, iOS. En iedereen 8 voor half 8, hoogste tijd.
1: Lopend vuur.
0: Ja, er was een tijd dat een cabaretier een alcoholvrij merk ten gronde kon richten. We schrijven 1989. Joep van het Hek deed de oudejaarsconferentie.
2: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, suik dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Ja, het leidde het einde in van het biermerk. Na 2 jaar haalde eigenaar Heineken Bukkler van de Nederlandse markt. Elders in Europa werd het wel verkocht, overigens nog. Nou, die tijd is voorbij, want alcoholvrij bier wint steeds meer terrein. Afgelopen half jaar 7,8% meer alcoholvrij bier verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. En ten opzichte van 2024 een stijging van 22%. Tegelijkertijd wordt het aantal biertjes met alcohol, zeg maar, steeds minder gedronken. Grofweg zou je kunnen zeggen dat 1 op de 10 gedronken biertjes nu alcoholvrij is. Dat brengt ons tot de volgende stelling. In het lopend vuur, alcoholvrij bier is voor mij ook prima.
3: Ja. Ja.
0: Beetje aarzelend, Daphne.
3: Ja, nee, maar ik drink bijvoorbeeld echt niet als ik moet rijden. Ook niet 1 biertje. Dus dan, is alcoholvrij wel een, wel een fijne optie. Ja.
0: Rob?
4: Nee, voor mij is dat geen optie. Ik moet wel zeggen dat ik drink het wel eens. En dan valt me op dat de smaak echt wel beter is geworden dan vroeger. Het benadert steeds meer de smaak van echte pils bijvoorbeeld. Maar ook is er steeds meer speciaal bier van 0.0 op de markt.
0: Er zijn hele schappen nu in de supermarkt, maar alleen maar 0.0.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, klopt. Dat komt natuurlijk ook door die radlerbiertjes die ook enorm in opkomst zijn. Die veel worden verkocht. Maar geef mij dan toch maar een echt biertje met alcohol. En als ik geen alcohol kan drinken omdat ik bijvoorbeeld moet rijden, nou dan neem ik net zo lief een frisje of een water.
0: Ja. Nou, ik kan een alcoholvrij biertje ook prima hebben, hoor. Want ik heb hetzelfde wat jij hebt. Als ik moet rijden, drink ik helemaal niet. Dat is wel makkelijker, heb je.
3: Ja.
0: Dus heel overzichtelijk.
3: Ja.
0: En ik vind het ook prima een alcoholvrij biertje. Nou, best lekker. Maar ik lust ook wel eentje waar alcohol in zit, sowieso.
3: Ja, precies.
4: Maar goed, het niet in.
0: Nee, nou, ook niet zo echt. maar als je zegt alcoholvrij bier is voor mij ook prima, ja, dan zeg ik gerust eens. Wat zeg jij? 0503. 188-288, laat ons maar weten wat je ervan vindt, wat jij doet, wat jij drinkt. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, even kijken, 74% zegt eens. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima.
1: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Springruiter Jur Vrieling uit onze provincie is jarig. Viert zijn 57ste verjaardag. Nicolien Sauerbrei, goud natuurlijk. Ooit op de Olympische Spelen, op de snowboard. 47. Janine uit Goede Tijden, Slechte Tijden is jarig, van Ludo. Caroline de Bruyne, 64. Anouk Maas, die kennen we uit de Woeste Grond. Die serie die nu weer op televisie is, viert haar 40ste verjaardag. En het is ook de verjaardag van de Norman Cook. Nou, die heeft vele gedaanten gehad. Het meest recent is Fatboy Slim, bracht hij veel muziek uit. Maar hij zat ook bijvoorbeeld in Beats International van The Be Good To Me. En hij zat, jaren 80, 90, in de House Martins.

0: Pas mooi bij ons lopen het vuur, zo'n happy hour. Je hoorde de House Martins op de verjaardag van Norman Cook, een van de leden van die band. Ook wel Fatboy Slim genoemd. Hij is 63 geworden vandaag. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, over happy hour gesproken. Zo net hoor je hoe de voetballers van Forward hebben gedaan op het EK studentenvoetbal.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Dirk, Knor maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Het is bijna 7:30, hier is het nieuws uit Groningen. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is alles gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoor van de gemeente Groningen een vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoor weigerde om het onderzoek opnieuw te doen, zoals de provincie eiste, maar hij legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het vleermuizenonderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan. Anders moet de projectontwikkelaar nog een jaar wachten. Ten Hoor wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna 800 miljoen euro aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie die miljoenenrekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: Het gaat om 500 miljoen euro voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en 268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen, heeft de rechtbank in Overijssel bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, vertelt verslaggever Wouter Holsappel.
10: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen. Maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
1: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf 50.000 euro per week kosten. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 500.000 euro. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Musselkanaal. Gebeurde op de kruising van de Schoolstraat met de Tweede Exloerweg. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken op verwondingen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N991 in Farmsum. Het busje waarin de bestuurder reed kwam in een heg tot stilstand. Waardoor het voertuig van de weg raakte is niet bekend. De bestuurder bleef ongedeerd. En de voetballers van Forward uit Groningen kunnen het EK studentenvoetbal niet meer winnen. De studenten die meedoen namens de Rijksuniversiteit Groningen verloren gisteravond de kwartfinale. In het Italiaanse Salerno won het Franse Rouen met 1-0. Forward strijdt dit weekend nog wel om de plekken 5 tot en met 8. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor.
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Zonneteveel, jokason.nl, albino 60 Joorsunweer en Rollo.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop, 20 minuten van Enschede.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen. De tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. En wij rijden zo meteen een stukje mee.
19: Ja, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Edwin.

0: Uit de tijd dat hij de ene naar de andere hit scoorde. Begin jaren 80. Deze Michael Jackson en Billie Jean. We gaan het land op. De tarweoogst is weer in volle gang. Dat is uitzonderlijk vroeg, want normaal gesproken gaat de oogst pas in augustus van start. Door het warme en droge weer rijden de combines op veel plekken al 2 weken over het land. Verslaggever Ronald Niemeyer ging naar Finsterwolde en sprak er met akkerbouwer Frank Kramer.
1: Frank, doe thuis letterlijk tussen de tarwe. Even over de kwaliteit en over het jaar. Laten we eens met de kwaliteit beginnen. Hoe is die?
2: Ja, kwaliteit is hartstikke goud. Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, dat er nooit verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
1: Ja. Kan ik dat zijn aan zo'n tarwe stengel dat er goud is? Of?
2: Ja.
1: Op de curl?
2: Ja. Als je dat doet, vriend, zeg maar, en dan kwaliteit is goud, zeg maar, dan is het een volle curl. En als hij een beetje verrompeld is, zeg maar, ja, dan is het vochtroer, dan is kwaliteit weg. En dan wordt het kurreltje zelf ook lichter. En dan is kwaliteit weg.
1: Ja. Nog is het warm weerst?
2: Ja, maar voor deze grond is dat op zich wel goud. Als de rest van Nederland verdroogd zit, we hier op die alles voor de klaar zitten, we hier eigenlijk altijd wel goud.
1: Ja. Dus tevreden?
2: Ja, we zijn al tevreden. Ja, zeker met deze weeromstandigheden qua oogsten ook. Daar hebben we wel eens minder met, Max.
1: Dirk, doe best even van de combine afklom.
3: Ja.
1: Om ons te woord te stomen. Want het is hartstikke droog met de groen oost. Ja. Nou begreep ik ook dat je al een poosje bezig bent. Want het is ook vroeger begonnen, hè, in feite.
3: Ja. Eigenlijk 17 juli begonnen heb ik de goud. Ja, 17 juli ben ik met de tarwe begonnen. Nou ja, dat was wat wel riep, wat nooit riep. Dus dat was al een beetje kiek, zeg maar, wat wol en wat nooit. Nou ja, toen hebben we eigenlijk hebben we vrijdag begonnen te kwijnen in de tarwe. En zaterdag. En toen hebben we zondag leuk regen gehad. Nou, en door is het eigenlijk, ja, het mag misschien niet zeker, ik was het eigenlijk even beter van worden. Dan komt het wel, dan ben je er even uit. En dan krijg je bij hem weer kijken. En dan gaat het mooi uit. En nou ja, en nou is het alles zo bij je riep, zeg maar. Ook is het echt een cordeur. Ja,
1: is het echt uitzonderlijk, zo'n vrouw?
2: Ja, wie ben nog nooit zo'n vrouw gaan lopen als nou in winterwaarts. Maar vrouwen gingen we er altijd van uit dat we in augustus konden beginnen. Maar nee, nou ben we half juli al aan het lopen.
1: Ideale omstandigheden.
3: Ja. Het is waar, maar ja, airco erbij, dus ik ken mooi vol onder Ronald. Maar ideaal weer zo, een beetje wind, zon, dus het ruikt als een gekke, zeg maar.
1: Ja, doe gast weer het zwaar, op combine.
3: Ja,
1: een
3: stuk is 3 door, Ronald, ik ga nou door de pol erin. Dus ik vermak me nog wel even door.
0: Ja, de weersverwachting voor de komende week is ook gunstig voor de graanoogst. En doordat het droge weer aanhoudt, kan de rest van het graan onder gunstige weersomstandigheden geoogst worden. En straks, vanaf morgen, staan de kunstwerken langs een fiets- en wandelroute in de Onlanden. We gaan fietsen er even een stukje langs. En Harmijzer, met het weer.
4: Radio Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud.
4: Samsland, Dada Dansen.

0: Semsland en Dada Dansen. Gronings goud voor deze week. Laatste dag door hem draaien, tenminste extra vaak draaien. Want vanmiddag in Studio Grun maakte Maartje Etema bekend wat komende week Gronings goud is. En nu maakt Harma Boer bekend wat voor weer we gaan krijgen. Harma, ja, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen. Ja, ik zag op dit moment nog een botterig zonnetje, maar de bewolking wordt geleidelijk aan al dikker. Want vanaf een uur of tien, vanuit het westen en noordwesten, een buitenlijn die overkomt. Die is wel een beetje wat onderhevig aan stitoosje. Maar toch zitten er nog wel pittige buitencellen in. En de kenleven kan waarschijnlijk ook nog wel wat onweer opleven. Vanmiddag komt er nu uiteindelijk overal weer ruimte voor de zon. En de wind zwakt tot motig uit zuidwest, dat loopt noordoost, brengt 20 tot 25 graden. Dat bent prima temperaturen. Vanavond met vannacht opklodens, miskansen is zo'n 10 tot 14 graden als minimum. En morgen een dag met flink wat zon. In de loop van de dag ben er ook stapelwolken. In de wind zwak tot motig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
0: En zondag ook lekker?
1: Ja, die gaan we alweer verder omhoog. In volgende week zag ik op dinsdag, woensdag waarschijnlijk weer de 30 graden op de thermometer.
0: Dus, ja, oh, gaan we een herhaling van zitten krijgen weer?
1: Ja, absoluut.
0: Oh, oké, nou, korte broek blijven in de buurt houden.
1: Zo is het.
0: Dankjewel. Yo,
1: boy. Tot zo.
0: Hoi. Wie een keer een andere route wil fietsen dan normaal en ook wat meer wil zien, bijvoorbeeld kunstwerken, nou die kan terecht in de Onlanden vanaf morgen. Initiatief van Into Nature, die organisatie zet zich in om kunst met natuur te verbinden. Verslaggever Ronald Niemeyer had de combine verlaten, pakte de fiets en reed een stukje van de route samen met Hilde de Bruin en Marine Spranger.
2: Nou, Hilde en Marines.
3: Hi.
2: Met z'n beiden op de fiets. Want dat is het, hè? Een kunstroute die je op de fiets eigenlijk aflegt.
3: Ja, het merendeel van de route leg je op de fiets af. Af en toe zijn er kleine stukjes afstappen. En de Kleibos, ook een onderdeel van de Onlanden, daar hebben we een kleine wandelroute van 4 kilometer uitgezet.
2: En hoeveel kunstwerken zijn er, Marines?
4: Het is een route van 22 kilometer voor de fiets. En we hebben 12 kunstenaars uitgenodigd. En die hebben allemaal op andere locaties in de Onlanden werk gemaakt. Op heel veel verschillende plekken.
2: Nou, dan gaan we fietsen. En waar zijn we nu beland, Hilde?
3: We zijn bij het 12e kunstwerk op de route beland. Dat is gemaakt door Maud van den Beuken. Zij is met een wetenschapper gaan samenwerken. Hij kan eigenlijk aan de hand van wat er elders op aarde gebeurt voorspellen hoe hier de watersituatie zal zijn op een bepaald moment. En dan zie je dat in week 31 van 2026 het water uit Aupaluk in Quebec in Canada naar de Onlanden in Nederland reist. En dat in week 32 het bij de straat van Denemarken in de Atlantische Oceaan vandaan komt. En in het werk wat ze heeft gemaakt zit een verhaal. Hoor je het?
5: Momenteel bevindt er zich 17 miljard en 750 miljoen liter van mij hier in de Onlanden.
2: De volgende plek.
3: Ja, een kunstwerk van Manuel Chavagay. Het is een Maya-kunstenaar. En de Maya die leven via een bepaalde kalender. En op de 20e dag van die kalender, die heet een tooidag. Dat is de dag waarop je dankbaarheid aan de aarde betoont. Vandaar de fruitofferandes. De onderliggende vraag aan de kunstenaars bij het maken van hun werk voor deze tentoonstelling is het idee aan wederkerigheid geweest. En het is natuurlijk zo als je goed stilstaat bij ja, wat die aarde ons te bieden heeft, dat je vanzelf ook op dat idee van wederkerigheid komt. Want je kunt niet eindeloos nemen en het niet aanvullen of zorgen dat het kan blijven bestaan. En dat is iets waar in zijn cultuur dus eigenlijk iedere 20e dag aandacht aan besteed wordt, zou je kunnen zeggen.
2: 22 kilometer fietsen, 12 kunstwerken. Hoe lang blijft het staan?
4: 3 maanden. We zijn open tot en met 25 oktober. En bezoekers hebben eigenlijk de mogelijkheid om de hele periode, als je een ticket koopt met een reisgids en routekaart, dan heb je de hele periode rustig de tijd om alle werken te bekijken. Maar je kan in principe op een dag zou je de route kunnen doen als je op tijd vertrekt. Dan kun je alle werken bij langs. Maar je hebt ook de mogelijkheid om te zeggen van nou, we gaan steeds stukjes doen. We bekijken af en toe een aantal werken.
0: Marine Spranger en Hilde de Bruin van Into Nature in de Onlanden. De startpunten van de route zijn de Wolhouse in Groningen en de Buitenplaats in Eelde. En zometeen ons loopt het vuur over alcohol.

0: George Michael en Freedom op de biermarkt is er steeds meer ruimte voor alcoholvrij bier. Dat wordt steeds meer verkocht en ook gedronken. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, Daphne?
1: Nou, Paul's voorkeur gaat uit naar alcoholbevattend bier. Maar met één toevoeging. Ik rij of ik drink, zegt hij.
0: Nee, heel verstandig. Ja.
1: Dus dat geldt voor ons eigenlijk hetzelfde. Ja, Jannie zegt
0: het is niet zo dat ik niet rijd, dat ik dan per definitie drink. Hè. Dat is alweer een kleine verschil.
1: Ja. Ja, hoe begon jij je ochtend?
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, Jannie die zegt, ik drink zelden bier, maar met dit weer is een alcoholvrije best verfrissend.
0: Ja, zeker. Lekker.
1: Ja, even iets anders dan water, koffie en thee. Ineke die is blij dat het er is. Dus dat je in ieder geval een keuze kunt maken tussen de twee.
0: Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En geef ons je mening via 050-3188-288. En 72% van de stemmen zegt eens. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Straks nachten ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over evenementen op de Grote Markt. Wat kan er eigenlijk? Geert Pruiksma en Wouter Holsappel schuiven straks hier aan.

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Het is nu 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
9: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
8: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
10: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
8: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te

0: nacht rust.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Tarzan Boy van Baltimora. Het is vandaag vrijdag 31 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Bij de techniek hebben we vanochtend Jan de Vries. Goedemorgen Jan. En wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, we spreken met de burgemeester van Rhede, Gert Konens, over de heropening van de L52 na maanden van werkzaamheden. Maar hoe zit het nou precies met de nieuwe brug? Ja, dat horen we dus straks. En zondag om middernacht start de recordpoging van 40 uur padellen hier in Vlagwedde. En we spreken hierover met Lars van Ravenhorst. Michiel van der Spek is er ook weer bij, met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. En bij Dino Park Tennax kun je slapen tussen de dino's. En Richard Jager die kan ons hier alles over vertellen. En in de vakantieperiode spreken wij met camping- en B&B-eigenaren over hoe de vakantie in onze regio zoal gevierd wordt. En vandaag spreken wij met Willem Molema van B&B De Wiekeborg in Oude Pekela. Ja, en het is natuurlijk vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de Wie van de Drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Ja, plaatje 1 is dit keer Billy Joel. Is het Joel of Joel? Of kan het allebei?
1: Ik zou Joel zeggen.
0: Joel, hè?
1: Ja, Billy Joel.
0: Ja, nou ja, ik mis wat puntjes eigenlijk, maar... ja, Henk, weet jij dat?
2: Volgens mij is het Billy Joel, ja.
0: Billy Joel?
2: Ja.
0: Oké, dan houden we bij Billy Joel. Billy Joel met A Piano Man. Plaatje 2 is Anita Meijer met Why Tell Me Why. En plaatje 3 is Chubby Checker met Let Twist Again. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

Rupert Holmes en Him. Ja, en vandaag is het de internationale dag van de boswachter. En als je aan een boswachter denkt, zie je misschien iemand voor je die door het bos wandelt. Een wandelaar die wegwijst of een omgevallen boom controleert. Maar achter dat groene uniform schuilt vaak veel meer. Boswachters zorgen niet alleen voor de natuur, maar beschermen ook planten en dieren. En hier in Nederland houden ze toezicht in natuurgebieden, terwijl collega's in andere delen van de wereld soms onder moeilijke en zelfs gevaarlijke omstandigheden werken. Zij nemen het op tegen stropers, illegale houtkap en de handel in bedreigde diersoorten. Met de Internationale Dag van de Boswachter wordt stilgestaan bij het belangrijke werk dat zij iedere dag doen. En tegelijk is het een moment om aandacht te vragen voor boswachters die tijdens hun werk gewond zijn geraakt of zelfs zijn omgekomen. Want het beschermen van de natuur is lang niet overal vanzelfsprekend. Dus bent u vandaag een wandeling aan het maken in een mooi natuurgebied en komt u een boswachter tegen, geef gerust eens een vriendelijk knikje of een compliment. Want dankzij hun inzet kunnen we blijven genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft. We gaan luisteren naar The Tokens met The Lion Sleeps Tonight.

The Bluebells en Young at Heart. En daarvoor hoorden we de George Baker Selection met Little Greenback. En ja, Jason Mraz hebben we ook nog gehoord, geloof ik. Hè? Het liep alweer verder. Tijd gaat steeds verder, inderdaad. Nou, het is alweer bijna 9:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even naar de 18's en Mamma Mia.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de Nassaustraat in Winschoten zijn vanochtend een auto en een fietser op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt en werd behandeld in de ambulance. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeannette de Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of de beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. Op de kruising van de Schoolstraat en de Exloerweg heeft gisteren een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een automobilist die vanaf de Exloerweg de kruising opreed zag een auto op de Schoolstraat over het hoofd, waarna een aanrijding ontstond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de betrokkenen te helpen. Onder de betrokkenen bevonden zich een kind en een volwassene. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Het kind kreeg van de hulpdiensten een good beer. Beide voertuigen zijn door bergingsbedrijf Keizer afgesleept. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt kwik naar 12 graden.

0: Ja, plaatje 1, Billy Joel met Piano Man. En plaatje 2, Anita Meijer met Why Tell Me Why. Plaatje 3 is Chubby Checker met Let's Twist Again. Henk, heb jij een keuze?
1: Jazeker, dat is heel makkelijk. Nummer 1.
0: Oh!
1: Zonder meer.
0: Ja, hè? Waarom?
1: Ja, ja. Ja, ik ben echt fan van de Billy Joel, dus
0: Hè?
1: Dat kan niet missen, hè?
0: Nee, dat kan niet missen. Dit is echt wel een klassieker gewoon, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, ja, je hoort hem al in de intro natuurlijk meteen al.
1: Ja, toen direct een keer binnenkwam, toen jullie het erover hadden, dacht ik ervan, nou, mijn keuze.
0: Ja, maakt niet uit wat de rest is, het is gewoon 1.
1: Ja, ja, zonder weer.
0: Nou, helemaal duidelijk. En Jan, heb jij ook een plaatje ertussen? Ja, hè? Ja. Ja, dat is geen 1 volgens mij, hè? Als ik dat zo een beetje kan inschatten. Of,
2: Ik vind ze alle 3 heel erg leuk.
0: Ja.
2: Maar je weet, ik schat vaak in wat, wat de winnaar wordt.
0: Ja.
2: Dus ik heb nummer 2 gestemd.
0: Ja, heel flauw, inderdaad. Het is wel, want ik zag wel dat er best wel behoorlijk gestemd werd voor vandaag. Wat hartstikke leuk is natuurlijk, want daar doen we het natuurlijk voor.
1: Jazeker.
0: Ja, dus dat, Ja, het zijn ook wel 3 hele leuke nummers. En we kunnen ze denk ik alle 3 wel heel goed meezingen ook.
2: Absoluut, ze zijn gewoon heel erg leuk. Alle 3. Ik vind de Piano Man, die vind ik ook super.
0: Ja, die vind ik ook fantastisch.
2: Ja, ik vind het echt een heel leuk nummer. Alleen, ik denk niet dat die wordt gekozen in de ochtend.
0: Nee, precies.
2: Het is gewoon een heel leuk nummer. Ik ben het echt wel met Henk eens. Ik heb al eens een keer een optreden van Billy Joel gezien. Dat is super.
0: Ja.
2: Dat is echt heel erg leuk. Die man die kan zo mooi zingen. Ook al alleen met zijn piano erbij.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel erg leuk. En Chubby Checker. Ja. dat is leuk.
0: Ja.
2: Alleen ik denk dat nummer 2 gaat winnen. Maar dat is mijn gevoel. Ik was ook een van de eersten die had gestemd. En ik had ze alle 3 naast elkaar. Daar dacht ik, wordt nummer 2.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, dan hoop ik toch ook eens een keer dat je gewoon geen gelijk hebt, Jan, hoor.
1: We gaan het zien. Sorry. Maar,
0: ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen van, beetje nummer 1 stemmen.
0: Ja, precies. Nou, dan ga ik met jou mee, Henk. Dan ga ik met jou mee. Dan ga ik ook voor plaatje 1. En ik ben het helemaal met je eens ook. Ik bedoel, laten we gewoon kijken of we de voorspelling van Jan kunnen veranderen. En dat we toch inderdaad wat anders gaan stemmen. Ja, we gaan het zien. Maar ik zag in elk geval dat er goed gestemd werd. En dat vind ik hartstikke mooi om te zien. Want daar doen we het natuurlijk voor. Daar maken we iedere keer een wie van de 3 voor. Dus laat je horen. Dat kan nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1.

0: Rolf Sanchez en Mas.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Na maanden van werkzaamheden worden L52 tussen Rheden en Asschendorf vanaf vandaag, vrijdag 31 juli dus, weer opengesteld voor verkeer. Toch is de nieuwe brug nog niet volledig in gebruik. En daarover spreken wij met voormalig burgemeester van Rheden, Gert Konens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als ik een beetje langzaam Nederlands praat, dan gaat het helemaal goed, hè?
2: Ik weet van zeker.
0: Ja. Waarom is ervoor gekozen om de nieuwe brug nog niet volledig in gebruik te nemen, ondanks dat de weg wel weer open gaat vandaag?
2: Zoals het ziens is, zijn zowel de nieuwe Emsbrug als de nieuwe Hoogwaterbrug aanzienlijk hoger en breder dan de bestaande bruggen. En ze zijn ook aanzienlijk hoger dan voorheen. We hebben het hierover in 2 meter. Zoveel voor de bedrijf Jansen uit Assendorf dat de weg heeft aangelegd, als voor gemeente Rheden was het belangrijk dat de periode van de afsluiting zo kort mogelijk zou zijn. Dat was gezien de omvangrijke werkzaamheden een grote uitdaging. Want naast de werkzaamheden aan de bruggen werd er ook gewerkt aan de straat vanaf de verkeerslicht aan de Broalerstraat, verder via de rotonde bij de tankstation. Gottschalk over de Emsbrug en de Hoogwaterbrug tot to de ingang van Asschendorf. Dat is totaal ongeveer 5 kilometer, die hier voorzien van een nieuwe onderbouw en een nieuwe asfaltslag. En dit moest ook bij de fietspaden gebeuren. Het bedrijf Jansen heeft de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd succesvol uitgevoerd. Het was vanaf het begin duidelijk dat de werkzaamheden en de Emsbrug en de overstromingsbrug niet volledig binnen deze slechts 4 weken zouden kunnen worden afgerond. Het was belangrijk dat de volledige afsluiting zo kort mogelijk zou duren. Daarom is er parallel aan de genomen werkzaamheden ook voor gezorgd dat de oude straat nog enige tijd in gebruik kan blijven, zodat de resterende werkzaamheden aan en naast de bruggen kunnen worden uitgevoerd zonder dat de werknemers in gevaar komen. Deze resterende werkzaamheden zijn het aanbrengen van het vangrails, het aanbrengen van grind in de bermen, het aanbrengen van tellaarde. Ook moet het nog rietasfalt op de brug worden aangebracht. Dat zien de eigenschappen van het materiaal en de eisen die aan de werken aangelegprocedures worden gesteld, is er geen andere oplossing mogelijk. Deze werkzaamheden zijn allemaal uitbesteld en worden deels al uitgevoerd.
0: Oké, dus het is inderdaad zo dat de afsluiting zo kort mogelijk moest zijn. Dat er best nog wel wat hoogteverschil in zit. En dat dat de reden is dat de weg toch wel weer open gaat, ondanks dat de nieuwe brug nog niet in gebruik genomen kan worden. Welke werkzaamheden moeten er nog allemaal aan de brug gedaan worden en de omgeving, zodat de nieuwe wel gebruikt kan worden?
2: Naast de genomen werkzaamheden, vangrails, grind en gietasfalt, moeten ook de toegangswegen van de straten Schöpfwerk en Broek werden aangesloten op de nieuwe straat en moet het fietspad aan de nieuwe weg worden aangesloten op de alte Aschnoverstraat. Dit gebeurt echter pas wanneer de bestaande werkzaamheden en de nieuwe weg zijn voltooid en de nieuwe weg is opgesloten voor het verkeer.
0: Oké, en wanneer verwacht u dat het verkeer daadwerkelijk over de nieuwe brug kan rijden?
2: Deze laatste arbeiten, een beetje Duits dazwischen, werden nog waarschijnlijk 1-2 maanden dauern, misschien ook 3. Man heeft zich ganz. Het is een beetje schwierig met de materialen, maar we zijn erbij dat dat klappen sollte.
0: Oké, dus nog ongeveer 1 of 2 maanden, 3 maanden misschien nog wel. En dan moet het toch al wel klaar zijn, zeg maar, om ook de nieuwe brug in gebruik te kunnen nemen. Zijn er tijdens de resterende werkzaamheden nog verkeersmaatregelen of hinder waar weggebruikers rekening mee moeten houden?
2: Uiteraard zullen het op de bouwplaats nog steeds vrachtwagens, rijden en bouwmachines worden ingezet. En zaal en materiaal, bouwstoffen worden aangevoerd en afgevoerd. Er kunnen daarom af en toe tijdelijke besperkingen optreden, maar het zijn geen fundamentale hinder op besperkingen te verwachten.
0: Oké, dus dat is fijn om te horen. Dus af en toe kunnen er nog wat grote vrachtwagens voor de wegwerkzaamheden langskomen, maar dat moet niet heel veel hinder meer brengen. Ja, de gemeente Rhede en de bedrijfsvereniging van Rhede hebben voor het begin van de afsluiting video's opgenomen en folders uitgedeeld aan de bevolking in Rhede en Bellingwedde. En daarmee de afsluiting van de brug als een kans aangemerkt. Hoe zit dat precies?
2: Ja, met de video en de flyers willen we de inwoners van onze gemeenten erop wijzen dat de bedrijven in Rhede, met name de supermarkt en de horeca, een gevarieerd en hoogwaardig aanbod aan goederen en diensten bieden. En dat is ons ook gelukt. De ondernemers hebben bevestigd dat aanzienlijk meer inwoners van Rhede en Nederlanders in deze periode gebruik hebben gemaakt van het aanbod aan de diensten. En we hopen ook dat u in de toekomst steeds weer, of misschien zelfs alleen, nog maar in Rhede komt winkelen. Want naast een gevarieerd aanbod tegen voordelige prijzen zijn het immer vooral de kosten voor benzine en diesel, die lange rijden naar andere plaatsen duurder maken. Kom naar Rhede en winkel en lekker en voordelig. Het is altijd een mooie waard.
0: Nou, en ik denk dat dat wel goed komt. He, de oproep om gewoon te blijven winkelen en terug te komen in Rhede. Ja, vanwege natuurlijk ook de lagere kosten. Ook met betrekking tot de brandstofkosten. Dus, maar ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Ja, ontzettend bedankt voor de informatie over de afsluiting. En waarom de nieuwe brug nog niet in gebruik genomen gaat worden. Ik denk dat dat bij deze wel allemaal duidelijk is. En de L52 is dus weer open. Je kunt er iets hinder aan ondernemen. Maar over een maandje of 2-3 zal ook de nieuwe brug in gebruik genomen worden. En dan is het allemaal weer klaar. Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: samen die kom in.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Men and Hair. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. In de nacht van zondag op maandag gaat in Vlagwedde een bijzondere recordpoging van start. 8 fanatieke padellers proberen maar liefst 40 uur onafgebroken te padellen. En we praten hierover met Lars van Ravenhorst. En Michiel van der Spek die is er ook weer met een overzicht voor de sportevenementen van aankomend weekend. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Billy Joel met Piano Man. Plaatje 2 is Anita Meijer met Why Tell Me Why. En plaatje 3 is Chubby Checker met Let's Twist Again. Stemmen kan nog tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Carpenters en Please Mr. Postman. Ja, de verjaardagskalender. We doen hem niet zo heel erg vaak meer, want ik vind altijd BN'ers en zo. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant, hè? Wat veel leuker is, dat we mensen gewoon in de regio hebben die jarig zijn, die opgegeven worden. En dat we dan inderdaad gaan kijken van, nou ja, wie in de buurt is er nou eigenlijk jarig? En vandaag hebben we weer een jarige.
1: Ja, een collega zelfs.
0: Een collega?
1: Nee, van de bingo.
0: Ja, van de team bingo inderdaad.
1: Ja, en ze doet nog veel meer bij de radio.
0: Ja.
1: Nou, mag jij de naam onthullen?
0: Oh. De achtergrond is inderdaad ontzettend aanwezig. Yeah. Ja, ook niet op de achtergrond trouwens, op de voorgrond ook. Eigenlijk is ze gewoon heel aanwezig. Wordt heel druk geknikt hier. Yeah. Ja, Alberta. Alberta Stubbe. Ja,
1: die is ook al heel lang bij de radio. Volgens mij was zij 15, 16 toen ze bij de radio kwam.
0: Ja.
1: Nou, ze is inmiddels ietsjes ouder.
0: Ja, we hadden het er net over, hè? Volgens mij zijn we in 1980.
1: Ja,
0: dacht ik.
1: Volgens mij dan wordt ze
0: 46. Ja, Alberta, tijd gaat snel.
1: Ja. Maar Alberta is een gigafan van de plaat die we zo meteen gaan draaien.
0: Ja.
1: Maar dat kun je eigenlijk bij haar niet zo voorstellen. Want als je hoort dat Within Temptation en van dat du muziek.
0: Ja. Ja, we hebben ook een Within Temptation liedje klaarstaan voor
1: het
0: horen.
1: Okay,
0: ja,
1: wel.
0: Want we hebben het ook al even over Celine Dion gehad.
1: Ja, maar
0: daar
1: dat is volgens mij haar grootste fan.
0: Ja, nou, ik wist dat dus eigenlijk helemaal niet. Want als ik zit wel eens bij haar in de auto. En als ik dan bij haar in de auto zit, dan is het haast altijd oorkleppen op, want dan is het inderdaad dat is heftige muziek wat ze vaak draait. Ja. Dus toen ik hier hoorde Celine Dion, dacht ik Celine Dion. Ja. Dan denk ik, dat is bijzonder.
1: Ja.
0: Dus,
1: weet je, Alberta is waarschijnlijk ook iemand die heel veel muziek leuk vindt.
0: Ja, dat klopt. Net daar als, lopen er meer rond hier.
1: Zeggen, net als wij bij de radio, je hebt altijd bepaalde artiesten die je heel erg leuk vindt.
0: Ja.
1: En dat kan echt van
0: klassiek.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, het wordt een beetje rampenstampmuziek, zeg maar, noemen we dat
1: nou,
0: dan.
1: Rampenstamp,
0: ja, toch? Ja, precies. Maar we hebben voor nu Alberta eentje van de Within Temptation gekozen. Frozen dus. Dus Alberta, een hele fijne verjaardag vandaag. En dus speciaal voor jou, Within Temptation.

0: Got It van Roy Orbison.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Tijdens de Week der Besten wagen 8 padellers zich aan een recordpoging door 40 uur onafgebroken te padellen. We spreken hierover met Lars van Ravenhorst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het idee ontstaan om 40 uur te gaan padellen?
2: Ja, wij zijn in april hebben wij onze padelbanen in Vlagwedde geopend. En zodoende kwamen we in gesprek tijdens een gezellige avond met een aantal jongens. Van, nou ja, de Week de Beste komt er weer aan. Nou, onder genot van een biertje. Hoe lijkt het om een recordpoging te vestigen op het gebied van padellen? Nou, de meerderheid was op die avond zeker enthousiast. De volgende dag moest ik ze wel even aan herinneren dat ze toe hadden gezegd. Maar uiteindelijk hebben we zover gekregen dat we 8 padellers gekregen hebben die 40 uur achter elkaar gaan padellen.
0: Ja, op zo'n avond is het altijd gezellig natuurlijk. Daar komen de mooiste ideeën naar voren.
2: Precies, precies.
0: Maar ja, het moet nog wel even gebeuren natuurlijk. En 40 uur is best wel heel erg lang. Hoe bereid je je daar nou op voor?
2: Nou, we hebben van tevoren goede gesprekken gehad. De jongens padellen met grote regelmaat, dus ze hebben er wel ervaring in. Er is van tevoren ook overleg geweest van, nou, wat hebben we allemaal nodig qua eten, drinken, maar ook qua verzorging. Dus we hebben bijvoorbeeld Erik Wils van Massagetherapie Wils hebben benaderd. En hij komt 2 keer langs om die jongens even te masseren. Nou, zo hebben we ook allerlei materialen gekregen vanuit de beide voetbalverenigingen, Westerwolde en Veleveen. Want het zijn spelers, 4 spelers van Veleveen en 4 spelers van Westerwolde. En dat is wel heel leuk, want

0: normaal gesproken spelen die jongens tegen elkaar de derby qua voetbal. En nu padellen ze met elkaar om die 40 uur vol te houden.
1: Ja, dat wordt wel heel bijzonder natuurlijk. Wanneer verwachten jullie het zwaarste moment tijdens de 40 uur?
0: Ik denk, kijk, ze starten aanstaande zondag zondagnacht om 12 uur. De eerste nacht zal wel goed gaan. Zullen ze ook gewoon opstarten. De maandag verwacht ik ook dat het wel vrij goed gaat overdag. Want er zullen er best wel wat mensen komen kijken. Maar ik denk de zwaarste periode zal zijn van maandagnacht op dinsdagochtend. Want dan hopen we wel op veel publiek. Maar ja, dan in de nachtelijke uren zal er wat minder publiek zijn. Ja, en dan moet je het ook met elkaar gaan volhouden.
1: Nou ja, ik vind het een mooie oproep ook voor iedereen die luistert. Ga gewoon eventjes kijken. Zeker dus in de nacht van maandag op dinsdag. Want dat moet toch wel aangemoedigd worden, hoor ik al wel.
0: Zeker, dat is heel belangrijk. Er wordt een tent geregeld die erbij staat. Er zal een koelkast staan waar mensen ook zelf het drinken kunnen regelen. Dus Sportsbar de Dribbel ligt ook vlakbij. Kun je ook wat eten en drinken halen. Wat dat betreft is het ook de mogelijkheid om gewoon gezellig even die jongens aan te moedigen. En hopen dat ze die 40 uur gaan halen.
1: Ja, en mag je tussendoor ook pauzeren of moet er echt onafgebroken worden doorgespeeld?
0: Nee, die jongens spelen elke keer 2 tegen 2. En ze starten wel met hun 8 tegelijk. En vervolgens na het eerste uur gaan ze met 2 tegen 2 verder. Hebben dus op dat moment 4 pauzen. En dat wisselt elkaar constant af. Dus je bent eigenlijk wel 40 uur constant wakker en bezig. Maar je mag wel even een pauzemoment houden.
1: Dat is best wel heftig. Hebben jullie dit vaker gedaan?
0: Nee, dit is de eerste keer dat we dit doen. En zoals kijken of dit voor herhaling vatbaar is.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. We volgen de uitslag natuurlijk, want dat is toch wel heel erg leuk. En ik zou zeggen, heel veel succes alvast. Het start dus zondagnacht om 12 uur. Van zondag op maandag.
0: Ja, van zondag op maandag. Dus dan hopen we ook dat er veel publiek komt om ze in ieder geval bij de start goed aan te moedigen. En natuurlijk ook de afsluiting op dinsdagmiddag om 4 uur. Dan hopen we om genot van een drankje de boel af te sluiten. En dan worden, als de jongens het gehaald hebben, ook geëerd tijdens het waterspektakel op dinsdagmiddag in de haven. Dan worden de jongens ook geëerd door Week de Beste.
1: En daarna gauw in bed, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: Ontzettend veel succes. En we gaan het allemaal volgen. En succes dus. Dankjewel.
0: Ja, in ieder geval heel bedankt.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High. Ja, het is alweer bijna 10:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer. We gaan eerst nog even luisteren naar Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?

Dit is een Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeannette de Val wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of de beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. Op de kruising van de Schoolstraat en de Exloerweg heeft gisteren een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een automobilist die vanaf de Exloerweg de kruising opreed zag een auto op de Schoolstraat over het hoofd, waarna een aanrijding ontstond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de betrokkenen te helpen. Onder de betrokkenen bevonden zich een kind en een volwassene. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Het kind kreeg van de hulpdiensten een good beer. Beide voertuigen zijn door bergingsbedrijf Keizer afgesleept. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen berechthebbende. Tijdens de stormen van de 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro, afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen de 1.000 en 2.000 euro. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

0: Plaatje 1 dus, Billy Joel met Piano Man. Plaatje 2, Anita Meijer met Why, Tell Me Why. En plaatje 3, Chubby Checker met Let's Twist Again. Ja, en het is toch wel een beetje, als je op Facebook kijkt, zeg maar, en hoe er gestemd wordt, dan ben ik toch wel weer bang. Dat er toch een bepaalde keuze, en er is ook een goede tweede trouwens hoor. Dus er kan nog van alles gebeuren.
1: Dat, ja, leuk hè?
0: Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, maar hierbij de oproep.
1: Als je keuze 3 hebt, is er altijd een tweede.
0: Ja, nou ja, dat zeg jij wel. Maar er zijn ook vrijdagen bij. Waarbij dat niet echt zo is, Jan.
1: Oh.
0: Ja, ja, dus dat gebeurt ook wel. Dan is er geen tweede, of een gedeelde tweede.
1: Oh.
0: Of een gedeelde derde, het is maar net hoe je het ziet. Dat er gewoon niet gestemd wordt. Dat er gewoon duidelijk gestemd wordt op eentje. En dat de rest eigenlijk wegvalt.
1: Ja, ja.
0: Dus dat kan ook nog.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, maar nu is er echt wel een duidelijke tweede.
1: Ja.
0: Ja, ja, dus een nek-aan-nek race, zeg maar.
1: Ja,
0: dus dat
1: echt?
0: Is wel leuk. Ja. Ja, ja, wel.
1: Billy Joel staat bovenaan, hè?
0: Nee. Nee, dat is, de tweede, zeg maar.
1: Oh,
0: dus wij kunnen nog steeds eventjes, Henk, we Was kunnen nog Henk? Steeds...
2: Ja, we kunnen nog steeds even Billy Joel promoten.
0: Ja, ja, want waarom moeten mensen nou stemmen op Billy Joel?
2: Nou, Billy Joel is een artiest die natuurlijk al jaren meegaat in de muziekscène.
0: Ja.
2: Hij maakt prachtige muziek. Ik vind zijn stijl ook uniek. Hij verdient gewoon...
0: hij verdient de eerste plek.
2: Hij verdient gewoon om gedraaid te worden.
0: Ja.
2: En anders draaien we gewoon maandag.
0: Oh, ja, ja, ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Maar goed, we gaan het proberen. We gaan proberen om Piano Man op nummer 1 te krijgen. Ja, laten we dat doen. Gewoon hartstikke leuk. Maar het is ook de vraag van hoe stemmen mensen eigenlijk, hè? Want stemmen mensen met het idee van we gaan lekker het weekend in. Want dan snap ik Anita Meijer, zeg maar, hè? Gezelligheid.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, want Piano Man is natuurlijk best wel een... een melancholisch, zeg ik dat goed?
2: Ja, het is meer muziekje bij en met een wijntje erbij.
0: Ja.
2: En lekker op de bank.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Als je in de trein zit en je hebt je koptelefoon op.
0: Ja.
1: De videoclip was ook zo, hè?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, dus misschien is heel dat passend. Wel het idee van het stemmen, zeg maar. Dat mensen zoiets hebben van, nou, we gaan lekker het weekend in, lekker gezelligheid. En dat dit soort nummers toch inderdaad meer, in de avonduren? Is het dan de avonduren?
1: Ja, zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, spannend.
0: Ja, heel spannend.
2: We gaan het zien. Heel benieuwd hoe het afloopt.
0: Ja, dus hoor je het nu en heb je nog niet gestemd? Dat kan nog tot 11:15. Nummer 1 is ook heel leuk. Toch? Ja, ja, we toch een beetje, we gaan toch ons best doen.
1: Ja, ja, nee, dat is waar. Ja, ja. We hadden het net over de clip, hè, dat de Piano Man. Dat de clip ook was opgenomen eigenlijk in een trein.
0: Ja.
1: Hè, wat hij een beetje zit te doezelen.
0: Ja.
1: Maar ons volgende plaatje eigenlijk, die nu klaarstaat...
0: Ja.
1: Die is eigenlijk het ritmesectie daarvan gekomen... omdat de band die dit speelt in de auto zat... over zo'n betonweg reed en hoorde... tjoek, tjoek, tjoek, tjoek, tjoek. Luister maar eens.

0: Ja, Jive Talking van de Bee Gees. Ja, ik kan het nou niet meer niet horen, Jan, hoor, met jou.
1: Ja, leuk, hè?
0: Met jou over de brug in Sydney.
1: Ja, zo'n leuk weetje.
0: Ja, ja, helemaal goed. Ja, en dan is Michiel van der Spek er natuurlijk ook weer bij, want het is weer vrijdag. En dan horen we altijd even waar de sportevenementen te vinden zijn voor aankomende weekend. Goedemorgen, Michiel.
2: Ja, goedemorgen Linda. Dit weekend volop sport weer, ook alweer in de regio. De week der besten die begint natuurlijk morgen en zondag, altijd de tweede dag. Dan is er altijd de mudrun en ook voor komende zondag staat dat weer op het programma. Dus volgens mij op het landbouwbeursterrein gaan ze allemaal even lekker rollenbollen in de modder, zeg maar. Om zo snel mogelijk het parcours af te leggen. En ben je meer van de motorsport, dan kun je terecht op het TT-circuit, want het zijn dit weekend de Racing Days. Voetballiefhebbers komen aan het trekken, in ieder geval in de regio, bij de open dagen van FC Groningen en FC Emmen. Beide clubs houden morgen hun open dag. En daarbij wordt ook gevoetbald. FC Emmen speelt om 4:00 tegen Almere City FC aan de Oude Meerdijk. En FC Groningen speelt om 6:00 tegen Real Valladolid. Ik had gisteravond nog een beetje geoefend. Valladolid. Ik denk.
0: Ik vind het helemaal prima, hoor.
2: Zeg maar, voordat ze morgenavond weer terug naar Spanje gaan. Ja, het lijkt Sinterklaas wel als ik dat zo zeg. Maar goed. Verder wordt er gevoetbald om de Johan Cruijffschaal. Zondag is dat om 6:00. Want volgend weekend begint de competitie in het betaald voetbal weer. De Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. En dan heb je altijd de Johan Cruijffschaal. Ja, in veel landen heet dat de Supercup. Dan speelt de landskampioen tegen de bekerwinnaar in principe. En dit keer is dat de wedstrijd PSV tegen AZ. Het wordt ook gespeeld in Eindhoven. En ook de dames van PSV komen in actie. Want vanavond wordt er gevoetbald om de Supercup in het vrouwenvoetbal. En daarin spelen de dames van PSV tegen de dames van FC Twente. En dat is om 7:00 vanavond. Nou, verder niet heel veel bijzonders. Formule 1 is met vakantie. En de MotoGP GP is bijvoorbeeld nog met vakantie. Tour de France is voorbij. Maar goed, wat hebben we dan wel? Nou, Europese kampioenschappen en veel in het zwembad. Het EK triathlon, de sprint is dit weekend. Het EK schoonspringen en het EK synchroon zwemmen. Dus als je daarvan houdt, ja, dan kom je helemaal aan je trekken. Ja, dat is de sport voor dit weekend in een notendop, Linda.
0: Oké, ja, ik hoor je ook heel veel praten over voetbal natuurlijk. Wat vind jij nou van FIFA-gedoe dan? Even een tussenweggetje.
2: Ik vind dat heel goed dat de UEFA, de Europese Bond, daartegen in het verweer komt. Want het wordt gecommercialiseerd. Maar ik denk dan niet dat het daar per se beter van wordt.
0: Is dat een Trump-dingetje, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Want dan zit Trump daar weer bij. En ik zie het ook nog wel gebeuren dat hij zegt van... landen die tegen zijn, die ga ik sancties opleggen of zo.
0: Ja, vast.
2: Maar dan is helemaal... dan wordt de politiek er ook nog bij gehaald. Wordt het helemaal veel te gek.
0: Ja.
2: Maar goed, dat zover zal Trump denk ik niet komen, zeg maar.
0: Nou ja, als ik zie hoe ver hij komt, hij kan wel wat, blijkbaar. Er wordt wel heel veel gedoogd.
2: In Amerika heeft veel macht, maar ik denk niet dat hij het door gaat zetten. Dat hij nou hierop gaat reageren en landen die dan tegen zijn, dat die echt...
0: Nee, dat zal ook wel niet. Ik bedoel, Spanje heeft natuurlijk gewonnen. Hè? Die is wereldkampioen geworden.
2: Ja.
0: Hij heeft toch een medaille om moeten hangen. Hè? Terwijl hij eigenlijk een beetje tegen Spanje...
2: Ja, hij was natuurlijk als een boer met kiespijn. En werd ook gewoon straal genegeerd toen hij voor het team ging staan.
0: Ja,
2: en Spanje, die was dat ook. Ze betaalden niet genoeg mee of zo aan hun defensie. Dus wat dat betreft zijn ze niet favoriet bij Trump.
0: Nee, het is een beetje een raar verhaal allemaal.
2: Ja,
0: maar
2: zeker.
0: Goed. Nou, ontzettend bedankt voor deze week in elk geval. En we zien je volgende week weer.
2: Ja, ik ga zo nog even stemmen voor de wie van de drie.
0: Heel goed.
2: Maar dat is...
0: Ja, ik durf er haast niet over hebben, want...
2: nee, want het is niet nummer één.
0: Ja, dan gaan we het dus niet over hebben. Nee, werkt het ook niet natuurlijk. Deze. Michiel, wat is jouw keuze? Laten we het er gewoon nog even
2: ik
0: over hebben.
2: Ik ga deze keer voor nummer twee, Anita Meijer.
0: Oh ja, heeft Jan jou betaald?
2: Waarom?
0: Of,
2: Nee. Helemaal niet. Mag wel trouwens, maar... Oh.
0: Maar waarom? Ja.
2: Nou, dat is de beste van de drie. Daar gaat het toch om?
0: Oh,
2: dat je van de drie kiest welke van de drie jouw favoriet is.
0: Ja, zeker.
2: En die, ja... Anita had best... Er hadden echt andere platen bij kunnen staan dat ik niet voor Anita had gekozen, maar...
0: Wat zou jouw favoriete wie van de drie zijn?
2: Ja, dat ga ik even over nadenken en dan dien ik hem in.
0: Ja.
2: En dan komt hij een keer aan bod op vrijdag.
0: Nou, dat lijkt me helemaal goed. Dat lijkt me helemaal goed. Ontzettend bedankt, Michiel. Tot volgende week.
2: Yes, gaan we doen. Hoi.

0: Tito Benton met Baby Come Back. Ja, niet? Jan, vertel eens eventjes, want je zit...
1: Pato.
0: Gewoon Pato.
1: Pato Benton.
0: Ik maak het altijd een beetje Engels, hè? Pato, maar het is Pato.
1: Ja.
0: Pato Benton. Oké, helemaal goed. Met Baby Come Back. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En dan gaan we praten over het Dino Park Tennax en de B&B, de Wiekenborg in Oude Pekela komt voorbij. Dat is straks allemaal in het volgende uur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Robbie Williams en de Pet Shop Boys met She's Madonna. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Deze zomer kunnen bezoekers van Dinopark en landgoed Tenax een wel heel bijzondere nacht beleven. Je kunt dus slapen tussen levensechte dinosauriërs met een gezellig avondprogramma en allerlei activiteiten. Een avontuurlijke ervaring voor jong en oud, en daarover spreken wij met Richard Jager. En de vakantieperiode is in volle gang en wij willen graag weten hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En daarom spreken wij vandaag met Willem Molema van B&B De Wiekenborg in Oude Pekela. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1, Billy Joel met Piano Man. Plaatje 2 is Anita Meijer met Why Tell Me Why. En plaatje 3 is Chubby Checker met Let's Twist Again. Stemmen kan nog tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. En Henk Guglaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Ja, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, een van de zomerritjes van tegenwoordig, hè?
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Bij Dinopark en Landgoed Tennax kun je slapen tussen de dino's. En we spreken hierover met Richard Jager. Goedemorgen.
2: En goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, slapen tussen de dino's, dat klinkt wel heel spannend.
2: Ja, het kunnen ook zwoele zomernachten worden, maar...
0: Bij de dino's?
2: Dat doen we maar niet. Ja, dat klinkt heel spannend. En dat is ook een mooi event wat wij organiseren inderdaad hier in Landgoed Tennax. En in Westerwolde natuurlijk. Ja.
0: Ja, want hoe is het idee ontstaan om mensen tussen de dino's te laten slapen?
2: Ja, nou, dat is ongeveer 4 jaar geleden ongeveer ontstaan. Degene die ons park kent, dan is het... Het is een bomenpark. Het is een geweldig bos. Mooie bomen. Rust, natuur. En we hebben de dino-formule. En ja, toen kwam ik zelf op het idee van... Hey, dit is toch fantastisch als je hier... Met zoon, dochter... ouders, heel kneuterig met je eigen tentje hier tussen de dino's mag staan. Een overnachting, hè, want hoe is het park dan? We gaan ook een fakkeltocht bijvoorbeeld doen. Maar hoe zou dat zijn? En ja, dat is 4 jaar geleden ontstaan. En daarvanuit is het steeds meer uitgebreid. En is het een, ja, eigenlijk onze grootste event jaarlijks van dit park. Ja.
0: Ja, want ik hoor je zeggen een fakkeltocht. Hoe ziet zo'n avond eruit? Of zo'n nacht ook?
2: Ja. Ja, we hebben komend weekend weer een weekend. Vanavond komen de mensen aan. We gaan dan wat workshops doen. Echt veel outdoor, dus vuur maken. We gaan een slotje bouwen. We gaan pizza's zelf bakken. En morgen is...

0: duik in onze zwemwater. En om 9 uur ontbijt hebben we een prachtige locatie bij het strand. En het weer is nu ook mee. Dus ja, zo complimenteren eigenlijk wij het hele weekend weer. En het heeft echt alles met beleving te maken en met outdoor. Dus het is niet van dat je denkt, nou, we slapen grootschalig met 75 man in een lege tent. Nee, we willen het heel kneuterig houden, gewoon weer terug naar de basis.
1: Back to basics, ja. Want er is dus inderdaad een speciale weekendeditie. En je hebt ook gewoon 1 overnachting, toch?
0: Ja, we hebben 1 overnachting. We hebben nu dit jaar, omdat we het exclusief willen houden, willen we het ook niet de hele zomer door. We hebben 2 weekenden. Dat is dit weekend. En volgend weekend is het laatste al, of in ieder geval de laatste overnachting. Dat is 1 nacht. Dus we hebben eigenlijk al 2 weekenden hebben we al gehad. En dat doen we ook een beetje bewust. We willen het een beetje exclusief houden. En we willen ook maximaal 50 tot 75 mensen per weekend hebben. Wat ik kan aangeven om het sfeer en de beleving te bevorderen.
1: En hoe wordt er gereageerd? Vinden kinderen het spannend?
0: Kijk, de tocht. En we hebben nu sinds week, en daar hebben jullie ook heel mooi aandacht aan gegeven. Sinds een week hebben wij de nieuwste generatie nieuwe bewegende dino's. Ja, en als je die s'avonds ziet, een grote T-Rex van 10 meter die live eigenlijk reageert en geluid maakt. Ja, dat is heel spannend, zeker in het donker. Maar het hele weekend, en dat is eigenlijk wel een beetje de kracht wat ik hier probeer door te voeren door het hele park heen, is echt weer een beetje back to basic. Vorige week was er een meisje van 6 jaar, die kwam naar me toe, Ranger, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb al 2 dagen niet op mijn telefoon gekeken. Nou, kijk, dan denk ik, hey, dat is misschien wel lekker in deze hele lekker gekke rare wereld. Hè? Dus wat dat betreft is dat daar ook het doel waar we een beetje het voor doen.
1: Ja.
0: Genieten.
1: Lekker buiten zijn, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar er wordt dus wel geslapen. Het is niet zo dat kinderen denken van, oeh, dit is wel dusdanig spannend. We gaan gauw naar huis. Zo is het niet dus.
0: Nee. Het eerste jaar heb ik een fout gemaakt dat ik dacht van, hey, iedereen, we hebben een heel mooi programma. We gaan om 10 uur nog afsluiten met marshmallows en broodjes bakken. En dan willen we ook gewoon lekker vroeg op bed allemaal op 11 uur. En ik dacht als Wijntje, hey, het is wel leuk, we doen de geluiden van de dino's dan ook uit. Want je merkt toch wel dat beneden tot 4, 5 jaar, dat het is ook echt spannend in het donkere bos. Hè. Je slaapt echt met je papa en mama in je eigen teentje onder een grote dino bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar ik denk, nou, ik doe de eerste jaar, doe ik eens even van, ik loop om 12 uur nog even met het bos langs de tenten om dino-geluiden te doen. Maar dat beviel niet zo goed. Dus dat moeten we niet hebben.
1: Dat was niet echt geslaagd, zeg maar.
0: Nee. Dus dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat is ook even aftasten natuurlijk van wat mogelijk is.
0: Precies.
1: Ja, hoe oud moeten de kinderen ongeveer zijn? Wat is een mooie leeftijd?
0: Ja, eigenlijk is het zodra het kind durft en de ouders zeggen, hey, het is verantwoord. Het mag vanaf, we hebben kinderen vanaf 4 jaar. Vorige week was er een gezin uit Antwerpen met een babytje. Ja, goed, die doet het programma dan meer mee.
1: Ja.
0: Maar het is echt, we passen dat ook heel erg op aan, ook in de workshops. Dus we hebben groepen van 4 tot 8, waarin we workshops met de rangers doen. Als je ouder bent, dan gaan we outdoorachtige dingen doen, survival en boogbanen. Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen van 3 tot en met, hoe jong je voelt als kind. En dat is wel wat nu naar voren komt na 4 jaar. We doen nu het 4e jaar. En dat filteren we steeds meer. Dus dat is wel heel leuk. Ja.
1: Ja. En vanavond starten dus weer een weekend. Kunnen mensen zich nog opgeven of is het voor vanavond vol? Voor dit weekend?
0: Nou, eigenlijk is het, wat ik al aangaf, ik wil de kwaliteit in die zin willen behouden. Vanavond zouden er nog een paar plaatsen bij kunnen. Maar volgend weekend is wel vol. Dan zitten we eigenlijk op de max van 75 mensen. Dat kunnen we qua horeca en andere dingen best wel organiseren. Maar wat ik al aangeef, en dat heeft ook met de gedachtegang van het park te maken, is dat we het kneuterig willen houden. We willen het klein houden. We als park zeiden, zijn we niet commercieel bezig. Het is een hobbymatig park. En tuurlijk denken we commercieel, maar niet te commercieel. En ook in dit soort dingen heb ik echt ook, willen we als eventteam de rem erop houden dat we niet naar 100 of 120 man gaan. Dan is niet het gevoel, de beleving wat wij bedenken, overkomt. Vanavond zouden er nog 4, 5 mensen bij kunnen. Volgende week zitten we vol. Ja, dus dat is wel de situatie. Ja.
1: En als mensen nou alvast voor volgend jaar willen kijken...

0: Kijk, en waar kunnen ze informatie vinden?
1: Ja, we hebben natuurlijk onze site, Dino Parklandgoed Tenax, Belevingspark. En daar staan ook alle events alweer op. En dat doen we al heel vroeg ook met het slapen, omdat we weten dat mensen, je mag ook gerust weten dat 70% altijd terugkomt. En dus daarin ook dat we soms een keuze moeten maken, weekend erbij of niet, voor de nieuwelingen. Want ja, het is wel iets unieks. We hebben ook heel veel gezinnen uit hier uit de omgeving die dan dit als een soort vakantie, omdat er verder geen budget is thuis om naar Laden ook heen te gaan, naar een duurdere camping. En dat, ja, dat is fantastisch om mee te maken. Maar op de site vind je al informatie. Ook voor het najaar weer het Sprookjestocht en de Night of the Dino Lights. Maar ook zeker vanaf februari, maart staan de slapen tussen de dino nachten er alweer op.
0: Kijk, ja, dat is goed om te weten. Ontzettend bedankt voor de informatie. Ja, en een heel fijn weekend.
1: En dank dat jullie ons zo inbellen. Met Westerwolde mooi zo. Hartstikke leuk dat we dat zo kunnen realiseren.
0: Dank heel graag gedaan.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

Jeroen van de Boom met Jij bent zo. Ja, en dan is het alweer bijna 11:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer. We gaan eerst nog even verder met Boney M. en Sunny.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

0: Plaatje 1, Billy Joel met Piano Man. Plaatje 2, Anita Meijer met Why Tell Me Why. En plaatje 3, Chubby Checker met Let's Twist Again. Henk, denk je dat er nog... dat Billy Joel nog...
1: ik vrees van niet. Maar uiteindelijk beslissen de luisteraars. Dus,
0: ja, zo is het ook.
1: Als zij voor een ander nummer gaan, dan gaan we dat draaien. Dus,
0: ja, en misschien is Billy Joel ook wel iets inderdaad voor in de avond. Wat je ook al aangaf. Hè, een wijntje erbij.
1: Ja, ik ga vanavond wel opzetten op het cd'tje.
0: Heel goed. Ja, een goed idee. Goed idee. Maar ja, weet je, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Hè? Ik bedoel, we hebben nog pak een beetje 8 minuten. En dan moeten we het toch wel weten. Dus mocht er nog iemand zijn thuis die denkt van... ja, ik ga er toch nog even wat aan veranderen. Kan nog steeds. Dan laat het ons vooral weten. En stemmen kan dus nog steeds tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.

0: Teddy Swims, Lose Control.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, we zitten volop in de vakantieperiode en we zijn benieuwd hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En daarom spreken wij vandaag met Willem Molema van de B&B De Wiekenborg in Oude Pekela. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw.
0: Ja, welkom bij ons in de studio.
2: Ja.
0: Ja.
2: We willen een bier zien. Van, ik ben hier wel vaker geweest.
0: Oh, je bent hier wel vaker geweest?
2: Ja.
0: Oh, kijk aan.
2: Ja.
0: Nou, dat is altijd even leuk, toch?
2: Ja, toen was de wethouder nog hier actief, dacht ik.
0: Oh, ja, dat zou maar zo kunnen.
2: Ja.
0: En nu bent u hier voor de B&B.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want wat maakt het overnachten in een B&B nou de perfecte manier om vakantie te vieren?
2: Wat het, maakt het verschil?
0: Ja, waarom is het overnachten in een B&B nou zo leuk?
2: Omdat je meer contact, persoonlijk contact hebt met de eigenaren.
0: Ja.
2: En omdat je meer in de natuur zit. Als je in een hotel zit, dan heb je niet heb je geen mooie tuin zoals wij hebben.
0: Nee.
2: Je hebt geen orangerie.
0: Nee.
2: Je hebt geen overzicht over het meertje bij ons.
0: Ja.
2: Ik heb eens een keer iemand gehad, dat was een zakenman, die zei van, ik kan wel een vijfsterren hotel boeken.
0: Ja.
2: Maar ik wil de vogels graag horen fluiten.
0: Ja.
2: En dat, zo is het ook.
0: En dat kan bij de B&B De Wiekenborg in Oude Pekela.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker weten.
0: Want hoe is het idee ontstaan om een B&B te beginnen?
2: 11 jaar geleden. Toen woonde ik nog alleen in het grote huis. En toen had ik 2 slaapkamers onbezet. En toen dacht ik van, goh, wat jammer eigenlijk. Ik kan me zo verhuren. Dus via Airbnb ben ik begonnen.
0: Ja.
2: En ik heb daarna vrij vlot booking.com erbij gedaan. Ja, en toen begon het te lopen.
0: Ja.
2: Maar toen was het nog heel simpel. 2 stoelen, een tafel en 2 bedden.
0: Ja.
2: En dat was het wel. En nu is het allemaal uitgebreider. Koelkast, televisie, magnetron, waterkoker, koffie en thee.
0: Nou is er veel meer bijgekomen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en krijgt u dan bezoekers vanuit de omgeving of ook vanuit het buitenland? Of,
2: ja, we hebben in de 11 jaar hebben wij bezoekers gehad uit 45 landen.
0: 45 landen?
2: Ja. Dit jaar zitten we op 27 landen.
0: Jeetje.
2: Ja, we komen overal vandaan. Japan, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, veel uit Duitsland. Ongeveer 60% komt uit Nederland. En ongeveer 20% komt uit Duitsland. En de rest komt uit andere landen, België.
0: Ja.
2: Ja.
0: Overal wel vandaan dus.
2: Ja.
0: En als de mensen, de bezoekers nou aangeven van, wat kunnen we vandaag eens gaan doen? Wat zijn dan de tips voor Pekela?
2: Daar zijn we uniek in. Ik zeg altijd, als de mensen bij ons komen, moet je eerst even de wifi instellen. En dan krijg je zo'n code.
0: Ja.
2: En die kun je kraken. En dan verschijnt er een informatiekanaal op een telefoon.
0: Oké. Okay.
2: Met alle informatie die ze maar wensen.
0: Ja.
2: En een onderdeel van die informatie is 25 toeristische tips.
0: Ah, kijk.
2: En bovenaan mijn lijstje staat altijd, als mensen willen fietsen, dan zeg ik altijd, je moet naar Smeerling gaan.
0: Oh ja.
2: En vanuit Smeerling moet je de dorpjes rond Vlagwedde en Onstwedde moet je gaan fietsen.
0: Ja.
2: Dan heb je een fantastische route.
0: Ja.
2: Boertangen, dat staat natuurlijk ook bovenaan het lijstje. De stad Groningen. Tropica in Veendam. Maar voor de rest zoeken de mensen zelf ook een beetje uit. Aan de hand van het lijstje, maar ook uit zichzelf.
0: Ja. Ja, want ze komen ook met een reden naar Pekela, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja.
0: Ja, ja, om bepaalde dingen te zien.
2: En we hebben het voordeel, we hebben in Oude Pekela natuurlijk een paar leuke restaurants. En alleen die zijn op maandag en dinsdag dicht.
0: Oh ja.
2: Dat is wel jammer.
0: Ja.
2: Maar Ja, als ik de mensen naar de Pekelaar stuur, dan vanaf woensdag, dan komen ze altijd wel zeer tevreden terug.
0: Ah, kijk. Dus dat zijn wel goede tips.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ik heb alleen maar goede tips.
0: Ik hoor het. Ja, en tot slot willen we natuurlijk weten, hoe gaat u zelf op vakantie?
2: Wij gaan weinig op vakantie. Het is een beetje afhankelijk. In deze periode zit alles vol.
0: Ja.
2: We zijn in eind maart, begin april zijn we een week in Egypte geweest.
0: Oh, kijk.
2: En daar ben ik ziek geworden. Daar heb ik een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Dus dat was wat minder. En dit jaar gaan we in half oktober gaan we een week weg. Naar een land waar het nog een beetje warm is.
0: Ja.
2: En eind november gaan we nog een week naar Egypte weer.
0: Oké. Toch weer eventjes overdoen.
2: Ja, ik hou wel van de zon. Alleen, ja, zoals het van de week was met 32 graden, dat is vreselijk.
0: Dat is net even te veel.
2: Ja, ik zoek geen landen op waar het. Daarom gaan we in de ja, we kunnen in de vakantie ook niet weg natuurlijk.
0: Nee.
2: Mijn vrouw die werkt in de Blankenborg in Blijham.
0: Ah, kijk.
2: 3 dagen in de week. Dus en dan kunnen we in de zomermaanden gaan we dan niet weg.
0: Nee, precies. Allemaal in het najaar.
2: Ja, najaar, voorjaar.
0: Ja, ja, ja. Maar dan wel naar hotels. Of zoekt u daar ook een B&B?
2: Ja, dan zoeken we wel hotels, ja.
0: Wel een hotel.
2: Ja, maar wij hebben 4 jaar geleden, toen zijn we getrouwd. En toen zijn we op zoek geweest, zijn we met onze eigen auto naar de 6 kleinste landen van Europa geweest.
0: Oh.
2: En dat hebben we allemaal via voornamelijk met B&B's gedaan.
0: Ah, juist. Ja. Dus dat is toch ook wel weer een hele goede manier om vakantie te vieren.
2: Ja, dat was een unieke vakantie.
0: Ja.
2: Dan kom je in 6 verschillende landjes.
0: Ja.
2: En we zijn 6 weken weg geweest. En we willen over 2 jaar willen we Luxemburg er ook bij pakken. Dan is het 7e land.
0: Oh ja.
2: En dan willen we 2 maanden weg.
0: 2 maanden?
2: Ja, dan gaat de B&B 2 maanden weer.
0: Ja, dat is ook wel even weer wat anders dan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ontzettend bedankt in elk geval voor de informatie. Want wij vinden het leuk om te horen hoe in deze regio de vakantie gevierd wordt.
2: Ja.
0: En ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Graag gedaan.
0: Ja.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Meteor en Hanna mee met Wat wil je van mij? Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Goud. Ja, Jan, jij vindt het hartstikke mooi natuurlijk. Maar ja, nou moeten we naar de winnaar van de Wie van de Drie Keuzeplaat.
1: Oh, dat gaan ze zozeer doen.
0: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik vind dit ook een heel leuk nummer. Zo simpel is het ook gewoon. Maar ja, het zou toch mooi zijn als we jou ook een beetje, nou ja, tegen kunnen spreken in dit verhaal van, oh, nou ja, weet je, het kan ook een ander worden. Maar nee hoor, je hebt weer gelijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Het is Anita Meijer geworden. En ja, zij is de grote winnaar met het nummer Why Tell Me Why. En die gaan we zo instarten. Ja, dit was het alweer voor vandaag. We zijn de maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarna gaan we het hebben over de Ommelanden Royce. Onder andere natuurlijk. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend. En ja, Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis, een heel fijn weekend. Dag!

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: Tenax, kun je slapen tussen de dino's? En we spreken hierover met Richard Jager.
1: Goedemorgen.
0: Ja, slapen tussen de dino's, dat klinkt wel heel spannend.
1: Ja, het kan ook zwoele zomernachten worden, maar inderdaad.
0: Bij de dino's?
1: Dat doen we maar niet. Ja, dat klinkt heel spannend. En dat is ook een mooi event wat wij organiseren inderdaad hier in Landgoed Tenax. En in Westerwolde natuurlijk. Ja.
0: Ja, want hoe is het idee ontstaan om mensen tussen de dino's te laten slapen?
1: Ja, nou, dat is ongeveer 4 jaar geleden ongeveer ontstaan. Degene die ons park kent, dan is het... Het is een bomenpark. Het is een geweldig bos, mooie bomen, rust, natuur. En we hebben de dino-formule. En ja, toen kwam ik zelf op het idee van... Hey, dit is toch fantastisch als je hier met zoon, dochter... ouders, heel kneuterig met je eigen tentje hier tussen de dino's mag staan. Een overnachting, hè, want hoe is het park dan? We gaan ook een fakkeltocht bijvoorbeeld doen. Maar hoe zou dat zijn? En ja, dat is 4 jaar geleden ontstaan. En daarvanuit is het steeds meer uitgebreid. En is het een, ja, eigenlijk onze grootste event jaarlijks van dit park. Ja.
0: Ja, want ik hoor je zeggen een fakkeltocht. Hoe ziet zo'n avond eruit? Of zo'n nacht ook?
1: Ja. Ja, we hebben komend weekend weer een weekend. Vanavond komen de mensen aan. We gaan dan wat workshops doen. Echt veel outdoor, dus vuur maken. We gaan een slotje bouwen. We gaan pizza's zelf bakken. En morgen is dan overdag hebben ze de entree. En dan om 5 uur beginnen we met een barbecue. Ook weer een beetje outdoor. En dan hebben we een avondprogramma met boogschieten. Er zijn rangers die met kinderen ook bezig gaan. En rond 9 uur, 9:30 hebben we een kinderdisco. Natuurlijk daar wat lichtjes bij en geluid en dat soort dingen. Altijd een groot feest. En dan inderdaad is het hoogtepunt eigenlijk wel om 10 uur... Dat kinderen een lichtstaafje krijgen en de ouders een fakkel. En dan lopen we langs de verlichte dino's. En het geheel complementeert dan 's morgens nu dit weekend dan 2 keer... met een achterduik in onze zwemwater. En om 9 uur ontbijt hebben we een prachtige locatie bij het strand. En het weer is nu ook mee. Dus ja, zo complementeren eigenlijk wij het hele weekend weer. En het heeft echt alles met beleving te maken en met outdoor. Dus het is niet van dat je denkt, nou, we slapen grootschalig met 75 man in een lege tent. Nee, we willen het heel kneuterig houden, gewoon weer ja, terug naar de basis.
0: Back to basics, ja. Want ja. Er is dus inderdaad een speciale weekendeditie. En je hebt ook gewoon 1 overnachting, toch?
1: Ja, we hebben 1 overnachting. We hebben nu dit jaar... omdat we het exclusief willen houden, willen we het ook niet de hele zomer door. We hebben 2 weekenden. Dat is dit weekend. En volgend weekend is het laatste al, of in ieder geval de laatste overnachting. Dat is 1 nacht. Dus we hebben eigenlijk al 2 weekenden hebben we al gehad. En dat doen we ook een beetje bewust. We willen het een beetje exclusief houden. En we willen ook maximaal 50 tot 75 mensen per weekend hebben. Wat ik kan aangeven om het sfeer en het beleving te bevorderen.
0: En hoe wordt er gereageerd? Vinden kinderen het spannend?
1: Kijk, de tocht. En we hebben nu sinds week, en daar hebben jullie ook heel mooi aandacht aan gegeven. Sinds een week hebben wij de nieuwste generatie nieuwe bewegende dino's. Ja, en als je die s'avonds ziet, een grote T-Rex van 10 meter die live eigenlijk reageert en geluid maakt. Ja, dat is heel spannend, zeker in het donker. Maar het hele weekend, en dat is eigenlijk wel een beetje de kracht wat ik hier probeer door te voeren door het hele park heen, is echt weer een beetje back to basic. Vorige week was er een meisje van 6 jaar, die kwam naar me toe, Ranger, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb al 2 dagen niet op mijn telefoon gekeken. Nou, kijk, dan denk ik, hey, dat is misschien wel lekker in deze hele lekker gekke rare wereld. Hè? Dus wat dat betreft is dat daar ook het doel waar we een beetje het voor doen. Ja,
0: ja, ja.
1: Genieten.
0: Lekker buiten zijn, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar er wordt dus wel geslapen. Het is niet zo dat kinderen denken van... oeh, dit is wel dusdanig spannend. We gaan gauw naar huis. Nee. Zo is het niet dus.
1: Nee. De eerste jaar heb ik een fout gemaakt dat ik dacht van... hé, iedereen, we hebben een heel mooi programma. We gaan om 10 uur nog afsluiten met marshmallows en broodjes bakken. En dan willen we ook gewoon lekker vroeg op bed allemaal op 11 uur. En ik dacht als eentje, hey, het is wel leuk. We doen de geluiden van de dino's dan ook uit. Want je merkt toch wel dat beneden tot 4, 5 jaar... Het is ook echt spannend in het donkere bos. Hè. Je slaapt echt met je papa en mama in je eigen teentje. Onder een grote dino bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar ik denk, nou, ik doe de eerste jaar doe ik eens even van. Ik loop om 12 uur nog even met het bos langs de tenten om dino-geluiden te doen. Maar dat

0: beviel niet zo goed. Dat moeten we niet hebben.
1: Dat was niet echt geslaagd, zeg maar.
0: Nee. Dus dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat is ook even aftasten natuurlijk van wat mogelijk is.
0: Precies.
1: Ja, hoe oud moeten de kinderen ongeveer zijn? Wat is een mooie leeftijd?
0: Ja, eigenlijk is het zodra het kind durft en de ouders zeggen, hey, het is verantwoord. Het mag vanaf, we hebben kinderen vanaf 4 jaar. Vorige week was er een gezin uit Antwerpen met een babytje. Ja, goed, die doet het programma dan meer mee. Ja. Maar het is echt, we passen dat ook heel erg op aan, ook in de workshops. Dus we hebben groepen van 4 tot 8, waarin we workshops met de rangers doen. Als je ouder bent, dan gaan we outdoorachtige dingen doen, survival en boogbanen. Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen van 3 tot en met, hoe jong je voelt als kind. En dat is wel wat nu naar voren komt na 4 jaar. We doen nu het 4e jaar. En dat filteren we steeds meer. Dus dat is wel heel leuk. Ja.
1: Ja. En vanavond starten dus weer een weekend. Kunnen mensen zich nog opgeven of is het voor vanavond vol? Voor dit weekend?
0: Nou, eigenlijk is het, wat ik al aangaf, ik wil de kwaliteit in die zin willen behouden. Vanavond zouden er nog een paar plaatsen bij kunnen. Maar volgend weekend is wel vol. Dan zitten we eigenlijk op de max van 75 mensen. Dat kunnen we qua horeca en andere dingen best wel organiseren. Maar wat ik al aangeef, en dat heeft ook met de gedachtegang van het park te maken, is dat we het kneuterig willen houden. We willen het klein houden. Als park zeiden, zijn we niet commercieel bezig. Het is een hobbymatig park. En tuurlijk denken we commercieel, maar niet te commercieel. En ook in dit soort dingen heb ik echt ook, willen we als eventteam de rem erop houden dat we niet naar 100 of 120 man gaan. Want dan is niet het gevoel, de beleving wat wij bedenken, overkomt. Vanavond zouden er nog 4-5 mensen bij kunnen. Volgende week zitten we vol. Ja, dat is wel de situatie. Ja.
1: En als mensen nou alvast voor volgend jaar willen kijken, waar kunnen ze informatie vinden?
0: Ja, we hebben natuurlijk onze site, Dino Park Landgoed Tenax, Belevingspark. En daar staan ook alle events alweer op. En dat doen we al heel vroeg ook met het slapen, omdat we weten dat mensen, je mag ook gerust weten dat 70% altijd terugkomt. En dus daarin ook dat we soms een keuze moeten maken, weekend erbij of niet, voor de nieuwelingen. Want het is wel iets unieks. We hebben ook heel veel gezinnen uit hier uit de omgeving. Die dan dit als een soort vakantie, omdat er verder geen budget is thuis om naar waar dan ook heen te gaan, naar een duurdere camping. En dat is fantastisch om mee te maken. Maar op de site vind je al informatie. Ook voor het najaar weer het Sprookjestocht en de Night of the Dino Lights. Maar ook zeker vanaf februari, maart staan de slapen tussen de dino nachten er alweer op.
1: Kijk, ja. Dat is goed om te weten. Ontzettend bedankt voor de informatie. Ja, en een heel fijn weekend.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijven-investeringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Tijdens de Week der Besten wagen 8 padellers zich aan een recordpoging door 40 uur onafgebroken te padellen. We spreken hierover met Lars van Ravenhorst. Hoe is het idee ontstaan om 40 uur te gaan padellen?
2: Ja, wij zijn in april hebben wij onze padelbanen in Vlagwedde geopend. En zodoende kwamen we in gesprek tijdens een gezellige avond met een aantal jongens. Van, nou ja, de Week de Beste komt er weer aan. Onder genot van een biertje. Hoe lijkt het om een recordpoging te vestigen op het gebied van padellen? De meerderheid was op die avond zeker enthousiast. De volgende dag moest ik ze er wel even aan herinneren dat toen hadden ze gezegd. Maar uiteindelijk hebben we het zover gekregen dat we 8 padellers gekregen hebben die 40 uur achter elkaar gaan padellen.
1: Ja, op zo'n avond is het altijd gezellig natuurlijk. Daar komen de mooiste ideeën naar voren.
2: Precies, precies.
1: Maar ja, het moet nog wel even gebeuren natuurlijk. En 40 uur is best wel heel erg lang. Hoe bereid je je daar nou op voor?
2: Nou, we hebben van tevoren goede gesprekken gehad. Die jongens padellen met grote regelmaat, dus ze hebben er wel ervaring in. Er is van tevoren ook overleg geweest van wat hebben we allemaal nodig qua eten, drinken, maar ook qua verzorging. Dus we hebben bijvoorbeeld Erik Wils van Massagetherapie Wils hebben we benaderd. En hij komt 2 keer langs om die jongens even te masseren. Nou, zo hebben we ook allerlei materialen gekregen vanuit beide voetbalverenigingen Westerwolde en Veleveen. Want het zijn spelers, 4 spelers van Veleveen en 4 spelers van Westerwolde. En dat is wel heel leuk, want normaal gesproken spelen die jongens tegen elkaar de derby qua voetbal. En nu padellen ze met elkaar om die 40 uur vol te houden.
1: Ja, dat wordt wel heel bijzonder natuurlijk. Wanneer verwachten jullie het zwaarste moment tijdens de 40 uur?
2: Ik denk, ze starten aanstaande zondagnacht om 12 uur. De eerste nacht zal wel goed gaan. Zullen ze ook gewoon opstarten. De maandag verwacht ik ook dat het wel vrij goed gaat overdag. Want er zullen best wel wat mensen komen kijken. Maar ik denk de zwaarste periode zal zijn van maandagnacht op dinsdagochtend. Maar dan hopen we wel op veel publiek. Maar ja, dan in de nachtelijke uren zal er wat minder publiek zijn. Ja, en dan moet je het ook met elkaar gaan volhouden.
1: Nou ja, ik vind het een mooie oproep ook voor iedereen die luistert. Ga gewoon eventjes kijken. Zeker dus in de nacht van maandag op dinsdag. Want dat moet toch wel aangemoedigd worden, hoor ik al wel.
2: Zeker, dat is heel belangrijk. Er wordt een tent geregeld die erbij staat. Er zal een koelkast staan waar mensen ook zelf het drinken kunnen regelen. Dus sportsbar de Dribbel ligt ook vlakbij. Dus daar kun je ook wat eten en drinken halen. En wat dat betreft is het ook de mogelijkheid om gewoon gezellig even die jongens aan te moedigen. En hopen dat ze die 40 uur gaan halen.
1: Ja, en mag je tussendoor ook pauzeren of moet er echt onafgebroken worden doorgespeeld?
2: Nee, die jongens spelen elke keer 2 keer 2. En ze starten wel met een 8 tegelijk. En vervolgens na het eerste uur gaan ze met 2 tegen 2 verder. Hebben dus op dat moment 4 pauzen. En dat wisselt elkaar constant af. Dus je bent eigenlijk wel 40 uur constant wakker en bezig. Maar je mag wel even een pauzemoment houden.
1: Dat is best wel heftig. Hebben jullie dit vaker gedaan?
2: Nee, het is de eerste keer dat we dit doen. En zoals ik kijk dan of dit voor herhaling vatbaar is.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. We volgen de uitslag natuurlijk, want dat is toch wel heel erg leuk. En ik zou zeggen heel veel succes alvast. Het start dus zondagnacht om 12 uur. Van zondag op maandag.
2: Ja, van zondag op maandag. Dus dan hopen we ook dat er veel publiek komt om ze in ieder geval bij de start goed aan te moedigen. En natuurlijk ook de afsluiting op dinsdagmiddag om 4 uur. Dan hopen we om genot van een drankje de boel af te sluiten. En dan worden, als de jongens het gehaald hebben, ook geëerd tijdens het waterspectakel op dinsdagmiddag in de haven. Dan worden de jongens ook geëerd door Week de Beste.
1: En daarna gauw in bed, denk ik.
2: Nou, dat denk ik ook.
1: Ontzettend veel succes en we gaan het allemaal volgen. En succes dus. Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer, in de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Zie Brandes, Siersema. Groningen 1, de hele dag. Dit is Plaatwerk.

0: Maar dit is een nummer wat uitkwam in 1990. En dit is, ja, moet ik eerlijk zeggen, een van mijn favoriete platen van deze band. Was ook een groot hit wereldwijd. En opmerkelijk is wel dat de zangeres van de band, Ann Wilson, wel even heeft verteld dat ze dat nummer enorm haat. We wilden het eigenlijk helemaal niet opnemen, zegt ze. Omdat dat stond voor alles waar wij niet meer mee geassocieerd willen worden. En ja, het was een nummer van Mul Lange die ze aardig vond in de tijd. En het was oorspronkelijk geschreven door Don Henley, die we weer kennen van de Eagles. En er stond heel veel druk in de tijd om het nummer op te nemen. En ja, merk is dan wel weer. Ze hebben dat uiteindelijk toch gedaan. En dat bleek hun allerlaatste wereldwijde top 10 hit te zijn voor deze band. Hard hoorde je. En All I Wanna Do Is Make Love To You. En een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Want dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. Nou, daar zijn we er ook mee begonnen met een hele leuke gauwouwe. Eigenlijk een beetje mijn eigen keus. Ja, dat mag af en toe toch ook wel een keertje. Goed, wat heb ik nog allemaal voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Miles Smith. Cher komt voorbij, evenals Kate Ryan, Roy Orbison, Zoe Levi. En sneller gaan we draaien, evenals Charles en Eddie, Nino D'Angelo. Ja, de Golden Earring, denk ik wel een van de meest gewaarde bands afgelopen tijd op de Nederlandse radio. Dat allemaal na het trieste nieuws van het overlijden van George Cornels natuurlijk. Maar goed, wij doen er gewoon aan mee, want dat is gewoon leuke muziek die ze in al die jaren hebben gemaakt. Nou, dan heb ik nog op mijn lijstje staan Paul McCartney en Wings, Dusty Springfield, de hele boel. Nou, we gaan nog wat van de Jam draaien en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radio een tikkeltje aan en geniet van die grote hits, leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende, een van de grootste reggae bands aller tijden. En dan heb ik het natuurlijk over UB40. Hier zijn ze met Maybe Tomorrow.
1: Plaatwerk.

is een dame waarvan de carrière al in de jaren 60 begon. In de tijd nog samen met haar man vormden ze een duo, Sonny & Cher. Alleen later toen ze solo ging, toen ze uit elkaar gingen, toen werd ze pas echt succesvol. En heeft ze een aantal groothits gedraaid gescoord. En wij draaiden daar eentje van hier in Plaatwerk. Cher hoorde je met Bang Bang daarvoor. Muziek van dit moment van Miles Smith en Wait For You. We begonnen met UB40 en Maybe Tomorrow. En nu is het tijd geworden voor een hit uit het jaar 2000. Het was een cover in de tijd van een nummer van Mylène Farmer. Die bracht het nummer al uit in 1991. Maar ik denk dat jij hem alleen maar kent in deze uitvoering van Kate Ryan en Desenchanté.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijven-investeringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

Een toevallige ontmoeting in de metro van New York zorgde ervoor dat ze samen muziek gingen maken. En dat allemaal niet zonder succes. Want ze hebben bijvoorbeeld ook muziek gemaakt voor een aantal films. Bijvoorbeeld I Would Stop the World in de film Super Mario Bros. En A Wounded Bird in True Romance. Dat nummer is ook van dit duo, moet ik zeggen. Charles en Eddie en Would I Lie to You. Dat is denk ik wel het meest bekende nummer die ze hebben gescoord. Tenminste, wat Nederland betreft. En dit nummer stamt dan weer uit het jaar 1992. Daarvoor muziek van dit moment. Zoe Levi en Snelle en Ik Zing. Roy Orbison zat daar weer voor met California Blues. En Kate Ryan, daar begonnen we mee dit rijtje met Desenchanté. Door hier in Plaatwerk nu met Nino D'Angelo en Jenseits von Eden.

is een nummer wat stamt uit 1974. En in de tijd had je nog Radio Veronica op zee op het schip. En daar werd hij enorm veel gedraaid en gepromoot, dit nummer. Paul McCartney en Wings, een band on the run. En daarvoor een band die bijna niet van de radio te slaan is op dit moment. Dat naar aanleiding van het trieste nieuws dat Joyce Kooijmans onlangs is overleden. The Golden Earring en When the Lady Smiles. Daar weer voor zat Nino D'Angelo met Jenseits van Eden en Door. In plaatwerk nu met een even groot hit van de jaren 60 van Dusty Springfield. Hier is ze met Son of a Preacher Man.

het is een nummer van een band met in de tijd als zang Erwin de Vries natuurlijk. De hele boel. En op fietsen de grun. En daarvoor Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. Zo dadelijk. Reclame nieuws en reclame. Daarna deel 2 van Plaatwerk. Dus hou me gewoon hier. De laatste is van een van de vele Britse punkbands. The Jam en A Town Called Mellers.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Hij is geboren in Michigan in de Verenigde Staten. En hij is drummer, producer, zanger en liedjeschrijver. En hij scoorde in Nederland eigenlijk alleen deze hit. Tenminste zover ik mij kan herinneren. In Amerika had hij behoorlijk wat meer hits. Dit nummer nam hij trouwens op samen met Patty Austin. En dat werd in 1985 uitgebracht. En scoorde eigenlijk alleen in een aantal lange landen in Europa. Bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden. En ook in Nederland, in Groot-Brittannië deed hij bijna niks. En ook in de Verenigde Staten niet. Maar wij kennen hem nog als een groot hit in de tijd. Narada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. Wat heb ik nog voor je in petto dit uur? Nou, er zit muziek aan te komen van onder andere Ed Sheeran, The Birds, Roxy Music, Hall & Oates. Marco Borsato komt voorbij. Jawel, de Eurythmics, Peter Schilling, Avril Lavigne, Wat Aans, Lindsay De Paul, Donna Summer en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uur te plaatwerk. Dus ja, ook deze keer raad ik je aan. Zet je radiotikkeltje aan, dan ga er even lekker voor zitten. En geniet van die grote hits, leuke gauwhouwer die we je brengen hier in Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een van de hits van Dr. Hook. Hier zijn ze met When You're In Love With A Beautiful Woman. Plaatwerk.

Ze waren bijzonder populair in de jaren 60. The Birds en Mr. Tambourine Man. Daarvoor muziek van dit moment. Ed Sheeran en Azizam. En begonnen met Dr. Hook. When You're in Love with a Beautiful Woman. Door in plaat ik nu met Roxy Music en Jealous Guy.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijven-investeringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

Het geluid van deze mondharmonica is geproduceerd door Stevie Wonder. Die hadden ze in de tijd gestrikt om even mee te spelen op dat nummer. En ja, dat is aardig gelukt, zo dacht ik. De Eurythmics is een synth-pop duo, ze noemen ze dat in de tijd. Bestaande uit Annie Lennox en Dave Stewart. En een groot hit in 1985. De Eurythmics dus, and There Must Be an Angel. Daarvoor Marco Bazzato, Dromen Zijn Bedrog. We draaien naar Hall & Oates met I Can't Go For That. We begonnen met Roxy Music en Jealous Guy. En dit is een reetje van Peter Schilling en Major Tom.

0: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.
1: Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoemd. En van wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdoind.

0: Mio. Du weißt, dass du kein Kontakt mehr machst, ja. Noch einmal en ik bel de politie weer.
1: Het is een bijzonder verhaal van Wat Aans. Roelfina, daarvoor draaien we Avril Lavigne en Complicated. En daar weer voor een nummer waarvoor hij zich heeft laten inspireren door Space Oddity van David Bowie. Major Tom hoorde je van Peter Schilling. Door in plaatwerk nu met een gauw ouwe van Lindsay DePaul en Sean.

Oeh, wat een mooie plaat deze. MacArthur's Park van Donna Summer. Daarvoor draaien we Lindsay de Paul en Sugar Bee. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatweek. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Ik nodig je bij deze uit om dan opnieuw te komen luisteren naar Plaatweek. De laatste is van Frida. En I Know There's Something Going On. Tot volgende week. Hoi. I can see

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat de nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Non-stop.

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijven-investeringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro en kan oplopen tot 40.000 euro, afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12, vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

met Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Een fietser is vanochtend gewond geraakt na een botsing met een auto op de Nassaustraat in Winschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Partij voor het Noorden heeft vervolgvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de bedrijven-investeringszone in het centrum van Winschoten. Fractievoorzitter Jeanette van der Wal wil meer duidelijkheid over hoe de gemeente beoordeelt of beschikbare subsidiegelden doelmatig worden besteed en of de doelstellingen van de BIZ daadwerkelijk worden bereikt. Uit de beantwoording van eerdere vragen blijkt dat de gemeente geen inzicht heeft in onder meer bezoekersstromen, omzetontwikkeling en de effecten van activiteiten, terwijl zij wel subsidie verstrekt en toezicht houdt op een doelmatige besteding van deze publieke middelen. De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op de begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende. Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald. Bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend. De totale schade wordt momenteel geschat op circa 20.000 euro... en kan oplopen tot 40.000 euro afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen 1.000 en 2.000 euro. De politie waarschuwt voor nepagenten. De nepagenten vragen om geld, sieraden of bankpas om in bewaring te geven. Doe dit niet, zegt de politie, maar bel meteen 112. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag bewolkt met in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperatuur bereikt 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar 12 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je hoeft niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

Let's go.

Ik ben zo stom geweest en zo dom geweest. Ik zeg dat ik het niet meer doe, maar ik doe het soms nog steeds. Seks, drugs, rock'n'roll, Alice in Wonderland. Tot je je beseft dat je een rapper uit de polder bent. En speel die rol nou maar, ik heb de tol betaald. Nachten doorgehaald en god, ik heb het bond gemaakt. Loog tegen iedereen, zeg het gaat super lekker. Ben op een nieuw dieet, koffie en sigaretten. En ik kan niet toveren, hooguit een beetje goochelen. Maar morgen wordt het beter dan vandaag en dat beloven we. Plechtig. Dus laten we vechten voor alles wat we waard zijn en alles wat we hebben.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the... No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het tweede uur van Hi-Fi Mama, Hi-Fi Mama, blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Def Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bennett Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Forman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Foreman. Alton Sinkalar is een New Yorkse jazztrombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddie Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met En Walt Horace uit 2024. Elton Sinkalar trombone, Bane Gillissey vibrafoon, Bruce Williams altsax, Craig Tardy tenorsax, Boris Kozlov bas en A.G. Strickland drums.

De band van Altin Sinkalar speelde In Walked Horace. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstine en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichet, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor, drums.

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Rosolino, trombone. Jimmy Rawls, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Vinneke, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Baird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul, jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plus Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door sextet van Plus Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing With Bud door René Utrecht piano, René Tarschinski bas en Eric Derveau drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Er lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen